0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar afgelopen avond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep daarbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. In Barcelona zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, al waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groeiende mazelenuitbraak. Er zijn dit jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze wil testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. Ben je op zoek naar een eettentje voor een gezonde hap? Dat is knap lastig in Nederland, schrijft Trouw. Bij slechts 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. In 10 jaar tijd is het aanbod vaak ongezonder geworden. Dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in 2030 gezonder en duurzamer te maken. En dan nog het weer. Vanochtend vroeg komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Overdag zijn er meer wolkenvelden en wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
4: Ik heb mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: al in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar afgelopen avond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep daarbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. In Barcelona zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, maar waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Een psychiater van het Amerikaanse leger, die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, zal worden geëxecuteerd door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. President Trump heeft daarvoor zijn goedkeuring gegeven. De psychiater werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Het is de eerste keer in 65 jaar dat het Amerikaanse leger een executie uitvoert. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Ben je op zoek naar een eettentje voor een gezonde hap? Dat is knap lastig in Nederland, schrijft Trouw. Bij slechts 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. In 10 jaar tijd is het aanbod vaak ongezonder geworden, dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in 2030 gezonder en duurzamer te maken. En dan nog het weer. Vanochtend is er kans op mist. Die lost in de loop van de ochtend op. Met een mix van wolken en zon wordt het tussen de 19 en 23 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
2: Noordzee. Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Richard Wassing. De politie in Brabant is druk met twee woningovervallen. In Vlijmen drongen gisteravond twee overvallers een huis binnen. De bewoner werd mishandeld en liep een hoofdwond op. De daders gingen er vandoor met een onbekende buit. Ook in Deurne was het raak. Daar ontstond volgens Omroep Brabant een worsteling tussen de bewoner en een overvaller in de gang van het huis. De dader vluchtte, de bewoner raakte lichtgewond aan zijn arm. In Barcelona zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en een tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, maar waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Een psychiater van het Amerikaanse leger, die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, zal worden geëxecuteerd door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. President Trump heeft daarvoor zijn goedkeuring gegeven. De psychiater werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Het is de eerste keer in 65 jaar dat het Amerikaanse leger een executie uitvoert. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Het is vandaag aardappeldinsdag, een actiedag tijdens de Week van ons Eten. In Nederland zijn we dol op aardappelen. Volgens het voedingscentrum eten we ze gemiddeld 3 keer per week. Toch vindt de sector dat de pieper meer aandacht verdient, want de Nederlandse aardappel staat onder druk. Afgelopen week werd bekend dat sommige bestrijdingsmiddelen die bij aardappelen worden gebruikt PFAS bevatten. Op station Utrecht Centraal wordt vandaag een boekje uitgedeeld met de lekkerste aardappelgerechten bedacht door food influencers. En dan nog het weer. Vanochtend is er kans op mist. Die lost in de loop van de ochtend op. Met een mix van wolken en zon wordt het tussen de 19 en 23 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Twee woningovervallen in Brabant gisteravond. In Deurne probeerde een overvaller een huis binnen te dringen, maar kwam in de gang de bewoner tegen. Daarbij ontstond een worsteling waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Ook in Vlijmen was een woningoverval. Daarbij werd de bewoner mishandeld door twee mannen. Die gingen er daarna vandoor in een auto en in beide gevallen is nog niemand aangehouden. In Schiedam onderzoekt de politie opnieuw de dood van een hond na een wandeling in een park. Dit keer niet in de Plantage, maar het Beatrixpark, 3 kilometer verderop. Het gaat inmiddels om het 6e dier dat onder verdachte omstandigheden is overleden. De politie en de gemeente Schiedam zoeken uit of het door vergiftiging komt. Al wordt vermoed dat de honden giftige paddenstoelen hebben gegeten. In de Verenigde Staten mag binnenkort een executie worden uitgevoerd door een vuurpeloton. President Trump heeft daar zijn goedkeuring voor gegeven. De ter dood veroordeelde is een oud-legerpsychiater die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas. Het is voor het eerst in 65 jaar dat een vuurpeloton van het Amerikaanse leger iemand executeert. En Donald Trump heeft ook een tijdelijk besluit genomen om belastingvrije diesel beschikbaar te maken voor alle Amerikanen. Die wordt ook wel rode diesel genoemd en is normaal alleen bedoeld voor landbouwvoertuigen en ander materieel buiten de openbare weg. Volgens het Witte Huis moet de maatregel helpen om de gestegen brandstofkosten te verlagen. Het weer in Zeeland code geel vanwege dichte mist. Verder is het een dag met twee gezichten. In het noorden bewolkt en in het zuiden meer zon bij 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

naar het droom gehad.

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
16: Haiboe.
15: Haiboe.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
20: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a word! En het is jongen!
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Vlijmen in Brabant is gisteravond een man gewond geraakt toen hij in zijn eigen huis werd overvallen. Twee mannen drongen via een raam zijn woning binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een forse hoofdwond op en is naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn er vandoor gegaan. Waarom ze het op hem hadden gemunt is niet duidelijk. Gemeenten willen meer mogelijkheden om snackbars, fastfoodzaken en andere aanbieders van ongezond eten rond scholen te weren. Uit onderzoek in 10 steden blijkt dat bijna 94% van de middelbare scholen en mbo's wordt omringd door zulke zaken. Gemeenten willen dat het kabinet met duidelijke regels komt. Deskundigen slaan alarm over de sterke toename van AI-beelden van kindermisbruik. Volgens een Britse internetwaakhond zijn in de eerste helft van dit jaar al meer afbeeldingen gevonden dan in heel vorig jaar. Nederlandse experts waarschuwen dat de beelden steeds moeilijker van echte foto's te onderscheiden zijn. En het zeeschip dat gisteravond dreigde te zinken in de Eemshaven in Groningen is niet langer in gevaar. Duikers hebben het lek gedicht, waardoor water binnenstroomde. Alle opvarenden waren eerder al van boord gehaald. Het is niet duidelijk waar het gat door is ontstaan. Het weer in Zeeland code geel vanwege dichte mist. Verder is het een dag met twee gezichten. In het noorden bewolkt en in het zuiden meer zon bij 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoopend Velsen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Zuurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam Noord en Rotterdam Noord. 4 kilometer file. Zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Zuurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne. 4 kilometer bij de aansluiting met de N15.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: maak je me, Jeffrey Heesen.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom dinsdagochtend 6 oktober 2026. Welkom in jouw ochtendshow. Dit is Radio Noordzee, waar je één garantie hebt. Dat is 200% puur Holland. Met Frans Bauer zometeen Billy Dans. Afro Bros komen eraan. En ook Kadans ga ik voor je dragen. Klassiekertje. Vandaag op deze dag in 2010 was het de dag dat Instagram startte. Weet je nog? Hives had je achter je gelaten. MSN ook. Facebook was al een beetje op zijn retour. En Instagram, that's the place to be. Ik heb trouwens ook Instagram. @SylvanStoet, als je het leuk vindt. Zie je ook backstage filmpjes en zo van de artiesten. Dus @SylvanStoet op Instagram. Of gewoon onze Noordzee-app, hè. @RadioNoordzee, dan heb je ons altijd bij je. Dat is leuk. Vandaag ook de uitreiking, de Han Pekelprijs. Die wordt uitgereikt bij Beeld en Geluid. Prijs bedoeld voor een persoon die zich heeft ingezet voor behoud van de televisiegeschiedenis. Nou, wie zal het zijn? Geef mij maar aan.

Zekerheid, want we hebben een te gekke prijs deze week. Deze week maak je kans op kaarten voor de 15e editie van Holland Zingt Hazes. Als je de klassiek hoort van André Hazes, van de wijle André Hazes, dan hoef je alleen maar Hazes te appen naar de studio met de gratis Radio Noordse app. Dan maak je kans op kaarten. Dus gewoon even in de gaten houden. We hebben trouwens twee opties, in Ahoy of in de Ziggo Dome. Krijgen we geen gedoe. Dus twee opties hebben we voor je. Hou Hazes dus goed in de gaten. De basis is Hazes. Nu nog even niet. Zo dadelijk Suzanne Freek. En dit is Guus Meeuwis hier bij Noordzee. Ik wil je.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

Suzanne Freek bij Noordzee. En als het avond is, het is het station met 200% puur Hollands. Ik zeg, zometeen heb ik voor je een lege plek op onze speellijst. Namelijk ruimte voor jouw nederpoppepper. Wat is dat dan, een nederpoppepper? Nou, gewoon een plaat waar je blij van wordt. Wat jou een extra boost geeft, een extra energieboost op de dinsdagochtend. Laat even weten welke plaat dat mag wezen. Dan ga ik zometeen mijn best voor je doen, oké? Okay? Zometeen voor je. Muziek van Rutger Kot. Ook de man die de lunch presenteert deze week tussen 12 en 1. Django Wachter en de Bachata Bailando, die ga ik sowieso voor je draaien. En dit

0: zeker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg.
2: Kan ik heen?
3: Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Deze week in de bonus.

0: gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks, voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of

0: nou of in de AH-app.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Alle Sikkensverf bestel je bij
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
15: Oh nee, verzekering.
14: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
15: Oh, wil ik wel.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Veel Nederlandse jongeren voelen zich onveilig, vooral meisjes, blijkt uit nieuw onderzoek van Kids Rights, waar het AD over schrijft. Maar liefst 83% van de meisjes en jonge vrouwen zegt zich regelmatig onveilig te voelen. Het is duidelijk waarom Amerika zo'n bommenwerpers weg heeft gehaald van de luchtmachtbasis in Groot-Brittannië, waar vorige week 5 mannen werden opgepakt. Volgens de Wall Street Journal zou Iran een aanval willen doen met drones. Teheran heeft er nog niet op gereageerd. En uit onderzoek blijkt dat tientallen websites van politieke partijen illegale cookies gebruiken, schrijft Vrij Nederland. Daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. Het gaat vooral mis bij de sites van de PVV, maar ook bij de ChristenUnie en Ja 21.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
0: Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Ook veroorzaken wat bijzonderheden voor oponthoud. In Friesland en het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen Akersloot en Knoop het Velsen, 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 20 minuten en de linker rijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 2 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd, 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden, een kwartier vertraging. De N218 Spijkenisse Oostwonen, weer door die Zuurhofbrug, een uur vertraging bij de aansluiting met de N15.

0: man die de hele week de lunch presenteert hier bij Noordzee. Django Wagner hoor je in de Bachata Bailando. Holle!
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Jolanda heeft de app ook gevonden van Radio Noordzee. Gewoon te downloaden bij Google Play of in de App Store. Download hem, kun je makkelijk berichten sturen naar de studio. Silvan, wat een rare dagen zijn het. Het is zo laat licht en zo vroeg donker. Ja, ja, langzaam kruipt het natuurlijk naar de winter. Hè. Het is wanneer is die zomer, die wintertijd. Gaat die in? Wanneer is dat? Wat zeg je? 25 oktober gaat die in. Dan gaat de klok een uur achteruit. Maar ja, of dat veel zin heeft, de dagen zijn gewoon heel kort. Ja, ik vind het wel gezellig, eerlijk gezegd, hoor. Maar ja, Jolanda zegt, geef mij maar de zomer. Kan je de najaarszon draaien van Bert Hering? Daar word ik zo blij van. Nou, dat snap ik. Gaan we voor je doen. Dankjewel voor het aanvragen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

is een hele eerlijke plaat geworden. Toen de tijd kwam die uit, 2024. Het nummer gaat over echte, imperfecte relatie in plaats van de schijnophouden. Dat alles perfect is. Overal, elk huisje heeft wel zijn kruisje, toch? Laat wil ik weten. En het ene huisje heeft wat meer kruisjes dan de ander. Maar goed, weet je, niks is perfect. Het gras is altijd groener bij de buren. Onthoud dat. Je bent bij Radio Noord 7, zo dadelijk Jeroen van der Boom. En wij hebben Jury Plezier in de uitzending over een klein uurtje voor de ochtendkoffie. Dat is leuk, hij heeft een nieuwe single. Gaat hij alles over vertellen. Nu tijd voor

0: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Veel jongeren in Nederland voelen zich onveilig, vooral meisjes. Uit onderzoek van KidsRight blijkt dat 83% van de meisjes en jonge vrouwen zich regelmatig onveilig voelt en meer dan de helft seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Volgens KidsRight neemt het respect voor elkaar af, meldt het AD, en is ons moreel kompas gewoon stuk. Honderdduizenden huishoudens en kleine bedrijven hebben een veel zwaardere stroomaansluiting dan ze daadwerkelijk nodig hebben. Dat zegt de ACM. Daardoor betalen ze ook veel meer dan nodig. Het gaat om ruim 300.000 aansluitingen. Maar zo'n zware aansluiting op het stroomnet is alleen nodig als je op hetzelfde moment verschillende zware apparaten gebruikt, zegt de Waakhond. Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt dat tientallen websites van politieke partijen illegale volgcookies gebruiken. Daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. De meeste foute cookies zijn gevonden op websites van de PVV. Maar het is ook mis bij pagina's van de ChristenUnie, FVD, JA21, D66 en het CDA. En in Barneveld heeft een woningbrand voor flinke schade gezorgd. De brand werd ontdekt nadat buren rook in hun eigen huis opmerkten. Het vuur bleek in het plafond van de naastgelegen woning te zitten. Niemand raakte gewond, maar de woning waar de brand was is voorlopig onbewoonbaar. Het weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland code geel vanwege dichte mist. Verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoopend Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergaasmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file.
0: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

Nick en Simon hoor je bij Radio Noordzee en daarvoor het levende bewijs dat YouTube tegenwoordig het nieuwe doorbreken is van de wereld. Als je daarop scoort, dan kan je heel bekend worden. Ze vergaarden miljoenen die haar volgden toen ze bezig was met haar Engelstalige en meertalige covers op YouTube. Emma Heesters hoorde je. En ze gaat hartstikke goed harten breken. Goedemorgen, welkom. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Inchecken, dat doe je via onze website. Gewoon even melden dat je er bent. Dat heeft Alice ook net gedaan. En Danny is aan het schilderen. Daar staan we lekker aan in Amstelveen. Hartstikke goed. Binnen nu in een klein half uurtje gaan we ochtendkoffie drinken met de Jury Plezier. Mijn hart is geen hotel, heeft hij uitgebracht. En gaat hij alles over vertellen? En hou goed Hazes in de gaten. We hebben het over Hazes Senior. Hoor je Hazes Senior? Dan hoef je alleen maar even een appje te sturen met de Noordzee-app. Dan maak je kans om erbij te zijn. Holland zingt Hazes volgend jaar. En dan mag je kiezen of in Amsterdam of in Rotterdam, waar je maar heen wil. En deze dame komt uit Amsterdam.

Het is de nieuwe vangst van deze week hier bij Noordzee. Acta in de Munich en Niets Doen. Trouwens, over nieuwe vangst gesproken. Damion Vos heeft een nieuwe plaat, Hard to Get. En ook Donny en Justin de Wild en Party Tint die zijn uitgekomen. Dus het gaat lekker met de nieuwe vangst. Goedemorgen, dit is Radio Noordzee. Zo dadelijk Oud-Hollandse Hitflits. Sven Versteeg en Houdini komt eraan. En hier is Veo heeft de kunst.

0: Ja, je zou kunnen zeggen het is een nieuwe lichting. Maar hij gaat al wat jaren mee, deze gast. Hè? Deze Fleming. Aardige gozer, hoor. Amsterdam hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Met Luna onderweg en ochtendkoffie gaan we drinken met de Jury Plezier Zo. Radio Noordzee.
1: Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt

0: echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
15: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa... zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
18: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
28: Naaktfoto's en privégegevens van bijna 200 Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het dark web. Ze worden aangeboden in kant-en-klare pakketten waarmee slachtoffers kunnen worden afgeperst. Uit onderzoek blijkt dat tientallen websites van politieke partijen illegale cookies gebruiken, schrijft Vrij Nederland. Daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. Het gaat vooral mis bij de sites van de PVV, maar ook bij de ChristenUnie en Ja21. En in Barneveld heeft een woningbrand voor flinke schade gezorgd. De brand werd ontdekt nadat buren rook in hun eigen huis opmerkten. Het vuur bleek in het plafond van de naastgelegen woning te zitten. Niemand raakte gewond, maar de woning waar de brand was is voorlopig onbewoonbaar.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Meer dan 850 kilometer file. Het is een drukke spits. De meeste daarvan files staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en in Gelderland. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. In Friesland, zuidwesten van het land, komt dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging tussen Naarden en Knoopend Watergaasmeer. 15 kilometer file. Door een ongeluk op de A10. Verkeer rijdt om via de A9 en de A2. Op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Landsmeer en Knoopend Watergaasmeer. 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A7 Groningen-Heerenveen. 1.5 uur vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Knoopend Drachten en Tijnje. 9 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. 1.5 uur vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.

0: Hou je vast zometeen het goede doel, Jochie. Ik dans natuurlijk bestaak om eraan erg zo'n klassieker. En nu tijd voor...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, aan de telefoon, Jochie Plezier. Jochie, goedemorgen, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Zo, hoe gaat het met je deze ochtend?
2: Ja, goed. Het is vandaag woensdag natuurlijk.
0: Ja.
2: En het is voor mij, het weekend zit er eindelijk op. Maandag, dinsdag is echt mijn weekend.
0: Ja.
2: Dus vandaag ga ik weer beginnen met aan de administratie en dat soort dingen van het afgelopen weekend natuurlijk.
0: Factuurtjes sturen.
2: Factuurtjes sturen, dat is toch wel belangrijk, hè?
0: Is wel leuk.
2: Eigenlijk het belangrijkste waar we het voor doen.
0: Nee toch, je gaat er voor het applaus, Jochie. Kom op.
2: Ja, tuurlijk. Ja, alleen ik doe het nu 12 jaar beroepsmatig. Dus het gaat wel steeds meer op werk lijken, laat het zo zeggen. Maar ik vind het nog steeds geweldig om te doen, hoor.
0: Ja, ik snap dat helemaal. Ja, zeg, en je nieuwe single, vertel daar eens even over. Want dat is een fijne plaat. Mijn hart is geen hotel.
2: Ja, mijn hart is geen hotel. Ja, ik zocht een wat volksere plaat in mijn eigen set. Ja. Voor in het land. Want ik kan wel terugvallen op liedjes van andere artiesten, omdat ik zelf natuurlijk bijna echt volks heb gemaakt in het verleden.
0: Ja.
2: En toen zei mijn compagnon, noem ik het maar even, Bram Koopmans, die het nummer geschreven heeft, die zei van, nou weet je wat, dan gaan we dat gewoon doen. En weet je wat het is? Hij zei, het is al leuk voor de hap, zei hij zo.
0: Ja.
2: En toen had het klaar, zei ik, ja, maar dit is wel leuk voor de hap, en dat is ook eigenlijk heel leuk om uit te brengen.
0: Ja.
2: Dus toen heb ik... overleg met Nathan, Moskovic, die de plaat uitbrengt.
0: Oh, dat klinkt als een advocaat.
2: Ja, klinkt als de zoon van de advocaat.
0: Oh, kijk, ja.
2: De zoon van de advocaat.
0: Ja, ja.
2: En die zei tegen mij van, weet je wat, Jochie, je hebt gelijk, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja, wat leuk, joh, wat goed.
2: Ja, en het is wel echt volks natuurlijk. En daar moest ik zelf wel een beetje aan wennen, moet ik zeggen. Want ik deed altijd wel een beetje met een poprandje nog eraan.
0: Ja.
2: Maar ik heb al gezegd, weet je wat, de volks kan altijd nog. Nou, en schijnbaar is die tijd nu gekomen.
0: Maar is dat een uitstapje, een tijdelijk uitstapje? Of gaat dit wel, ga je dit doorzetten, deze richting?
2: Nou, de volgende plaat die komt in november alweer uit. En die is ook eigenlijk met hetzelfde sausje overgoten. Dus we gaan er nu wel even mee door, want je ziet gewoon dat het werkt.
0: Ja, en even testen natuurlijk ook. Het is een kwestie van kijken wat het publiek doet, hè?
2: Ja, nee, daarom. Kijk, wat ik al zeg, ik moet natuurlijk ook wel van leven. En op een gegeven moment is een stap daar ook wel, misschien ook wel voor mij, van weet je wat, zet al je trots opzij en ga echt voor het volks. Hè?
0: Ja, ja.
2: Want dat is op dit moment natuurlijk een hot and happening.
0: Dat is waar.
2: Dus
0: daar
2: kijken we natuurlijk ook naar.
0: Lijkt me wel lastig als je dan toch eigenlijk iets anders ambieert, dat je dan toch dan die kant op moet.
2: Ja, klopt. Alleen, ik ben nu al zo lang bezig. Ja. En er zit nog niet echt een hit tussen. Hmm. Kijk, want ik doe heel veel dinnershows en dat soort dingen. Ja, dan zie je al heel vaak liedjes van anderen.
0: Ja.
2: En het is gewoon heel fijn dat je ook met je eigen repertoire natuurlijk meer naar buiten kan treden.
0: Absoluut.
2: Ja, en als dat volks moet zijn, ja, dan is dat maar volks.
0: Ik hoorde mensen denken van, nou, ik ben wel benieuwd naar het plaatje. Zullen we gewoon gaan draaien? Nu ben ik nooit zo eens wil doen.
2: Nou, super.
0: Ja. Mijn hart is geen hotel. In november komt een nieuw werk van je uit. Kan je daar al iets over vertellen? Hetzelfde genre, zeg je. Hoe heet de plaat?
2: Ja, een beetje zelfs als je... Duizend Wegen gaan we het noemen.
0: Oké. Okay. Zullen we dan elkaar weer spreken? Wegen. Zullen we dat dan weer doen?
2: Super.
0: Lijkt me goed.
2: Helemaal goed.
0: Jochie, plezier nu op de radio. Mijn hart is geen hotel. Dank voor je tijd, jongen.
2: Jullie bedankt.

Ik ben zelf geboren op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Dus ik heb een zwak voor Henk Westbroek en het goede doel Utrechts Beentje. Ik dans als ik besta bij Radio Noordzee voor een nieuwe single van Jury Plezier. Mijn hart is geen hotel. En zo is maar net. Wakker worden nu met Jaap Reesema en Pompelien Tijds.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
16: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
17: Balen zeg. Koffie?
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Naaktfoto's, je adres, telefoonnummer en alles op je socials van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen wordt het allemaal verhandeld op het dark web. RTL Nieuws en VTM Nieuws ontdekten kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Alleen al uit Nederland gaat het om 190 vrouwen. Wereldwijd staan er gegevens van meer dan 10.000 vrouwen op de website. In Den Haag is een tandartsenpraktijk beschoten. Er zitten kogelgaten in de ramen en op straat zijn meerdere hulzen gevonden. Het is nog onduidelijk waarom de dader of daders het op de praktijk hebben gemunt. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt, zegt regiozender West. Bij een grote Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn volgens Rusland 2 mensen omgekomen. Sinds gisteravond zouden ruim 650 drones zijn afgevuurd op de Russische hoofdstad. Maar ook in de omgeving van Moskou. Volgens Russische media is het een van de grootste droneaanvallen op de regio in jaren. En ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben mogelijk een zwaardere stroomaansluiting dan nodig. Volgens de autoriteit Consument en Markt betalen ze daardoor onnodig veel netkosten. In sommige gevallen kan dat oplopen tot duizenden euro's per jaar. Overigens maakt het voor de drukte op het stroomnet niet veel uit om je aansluiting aan te passen. Het weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland code geel vanwege dichte mist. Verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knoopend Watergraafsmeer. 18 kilometer file door olie op de weg, omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Westen-Rotterdam Overschie 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: maar kroegen in de hemel hoor je.
1: Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Op de dinsdag, de 6e oktober 2026. Hartelijk welkom, fijn dat je ingecheckt bent. Trouwens, de lunch vanmiddag, moet ik toch even vertellen, tussen 12 en 1. Is leuk, want Janko Wachtings, de hele week te gast. En die heeft leuke verhalen, joh. Dat is echt de moeite waard. Voor je dan weer vanaf 12 uur, Janko Wachtings hier bij Noordzee. Vandaag 6 oktober, zei het al, op deze dag in 2010 was het begin van Instagram. Ik weet nog dat ik dacht bij mezelf, oh nee, niet weer zo'n platform. Moet ik daar ook weer aan meedoen? Dus ik weer meedoen. En toen was Twitter een beetje uit, hè? Dat is, heb jij nog Twitter? Ik niet. Maar goed. Volg ons eventjes op Instagram, @RadioNoordzee, vinden we leuk. Vandaag ook de uitreiking van de Han Pekelprijs. Ja, ik keek vroeger altijd naar Han Pekel. Daar wordt vervolgd. Vond ik het ging over stripboeken, hè? En dat was ook de moppetrommel, was er ook toch, of niet? Nee, niet moppetrommel, nee. Ik ben George, ik ben 6 jaar, ik doe Woody Woodpecker daar. Ging het toch altijd? Alright, Han Pekelprijs wordt uitgereikt bij Beeld en Geluid vandaag in Hilversum. De prijs bedoeld voor mensen die zich hebben ingezet voor het behoud van de televisiegeschiedenis. Nou, dat zijn er heel wat, hè? Maar de radio.

0: Het is mooie rijmelarij. Je hoorde Lange Frans en de Wesley Bronkhorst, Lassa en Plan de Champagne. Leuk, hè?
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En dan nu weer een tijd om een plaat toe te voegen aan onze Hollandse Meestergalerij. Platen die we niet willen vergeten. Ja, deze man willen we zeker niet vergeten. Ik heb ooit één keer voor hem het licht gedaan. Ik was toen nog jaar of 13, 14. Ik werkte toen in de Efteling als bijbaantje voor een lichtbedrijf. En daar moest ik op het podium de lampjes laten knipperen voor deze man. En toen zat hij al in zijn rolstoel. Hij heeft natuurlijk een vreselijk ongeluk meegemaakt. Maar zijn stem, ja, die snik die erin zit, is prachtig. Koos Albers, eenmaal in je leven gaan we toevoegen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alle verf super voordelig.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: De ANWB waarschuwt voor twee kinderzitjes na ernstige veiligheidsproblemen bij botsproeven. Voor de X-Kit Minikit Core komt een terugroepactie en het advies is om het zitje niet meer te gebruiken. En ook bij een model van Britax Reumer werden gebreken ontdekt. In Amsterdam komt op 8 november opnieuw een grote rode lijn demonstratie. Ook Palestijnse organisaties roepen deelnemers op rode kleding te dragen. De actie begint dan op het Museumplein. En actrice Halle Berry ontkent dat ze haar 13-jarige zoon heeft mishandeld. De beschuldiging komt van haar ex-man Olivier Martinez in een lopend voogdijconflict. Berry zegt dat alleen sprake was van speels stoeien.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Files worden korter en minder. Toch is het nog altijd druk op sommige plekken. In Friesland en het zuidwesten van het land komt nog mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. De weg is wel weer vrij. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Delft. 4 kilometer langzaam rijden. Er is een kapotte vangrail op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Door een botsing met 4 auto's bij Almere Oostvaarders. 5 kilometer.

Dave Dekker hoorde je bij Noordzee. En papa schelde daarvoor Raccoon en Oceaan. En Raccoon heeft een jubileumjaar. Hè, en hebben ook een nieuwe single uitgebracht. Dicht bij het vuur. Morgenochtend om 8:40. Om 9:10 dus. Hebben we Bart van der Weijden aan de telefoon. En gaan we hem alles vragen over hun nieuwe single. En we gaan hem ook draaien natuurlijk. Hè.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Deze week in de bonus.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee autostoeltjes waarbij iets mis is. Bij een model van Britax Reumer schoot tijdens een botsproef de gordelsluiting los, waardoor een kind niet meer goed wordt vastgehouden. En bij de X-Kit Minikit Core schoof de steunpoot in. De fabrikant is gestopt met de verkoop en komt met een terugroepactie. Het was al te verwachten. Tanken was in september duurder dan ooit. Een liter benzine kostte gemiddeld €2,45. En daardoor ben je met een benzineauto nu gemiddeld per jaar ruim €300 meer kwijt dan een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van een autoplatform, meldt de Telegraaf. En dieselrijders zijn nog duurder uit. Suriname heeft de kwartfinales van de Nations League misgelopen na een nederlaag tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer had aan een gelijkspel genoeg en er leek het ook lange tijd op, maar in blessuretijd werd het toch 1-0 voor Guatemala. De wedstrijd werd overschaduwd door racistische spreekoren vanaf de tribunes. Volgens de Surinaamse bond werden spelers uitgescholden en waren apengeluiden te horen. Na afloop ontstond bovendien een vechtpartij op het veld. En heb je een kat, dan heb je volgens de wetenschap gewoon geluk in huis. Onderzoekers uit Letland en Finland bekeken 93 landen en ontdekten dat mensen gelukkiger zijn in landen waar relatief veel katten wonen. Katten zouden kunnen helpen tegen eenzaamheid en stress. Het weer, de mist lost langzaam op. In het noorden blijft het bewolkt, maar meer naar het zuiden wint de zon terrein. Het wordt 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met

0: cheerio zeg je natuurlijk eigenlijk als je ergens weggaat. Maar dat doe ik niet. Ik zeg gewoon goedemorgen. Leuk dat je luistert. Marleen hier op Radio Noordzee. Even na 10 uur op deze dinsdag 6 oktober. Hoe ben jij opgestaan vandaag? Heb je een beetje zin in deze dag? Nou, luister naar Radio Noordzee en je wordt getrakteerd in ieder geval op heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Misschien heb je een beetje heimwee naar de zomer. Maar ja, we moeten er toch echt aan geloven dat het herfst is, hè? 6 oktober, dat is, even kijken, nog een bijzondere dag. Nou, het is in ieder geval de dag dat het 16 jaar geleden is dat Anthony Kamerling zichzelf van het leven beroofde. De acteur die je misschien ook kan kennen van zijn allereerste rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar straks meer over. En daarna nog natuurlijk veel meer heeft gedaan. Die is slechts 44 jaar geworden. In 2010 overleed hij. En dat was, ik kan me nog wel herinneren. Ik weet niet of jij dat nog helder op je netvlies hebt. Maar dat was echt wel een schok hoor, toen dat bekend werd. En het is natuurlijk vandaag dan 16 jaar geleden. En dat is toch wel een mooi moment om daar eventjes bij stil te staan. Ook omdat hij een prachtig liedje heeft gezongen. Onder de naam Hero nam hij dit nummer op. En dat was voor de film All Stars. Dus vanwege de sterfdag van Anthony Kamerling heb ik het liedje Toen ik je zag uitgekozen.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Suzanne en Freek geven op 13 november, de dag waarop hun nieuwe album Pijnstiller uitkomt, een eenmalig optreden in Paradiso. Daar spelen zij voor het eerst alle nummers van het album live. Dat maakte het duo bekend op Instagram. Op het album staan in totaal 10 nummers. Een aantal liedjes daarvan zijn al bekend bij het publiek. Zo brachten Suzanne en Freek eerder al de singers Pijnstiller, Niemand en Halverwege uit. Welke liedjes nog meer op het album staan, zijn dus in Paradiso als eerste te horen. En Frans Duits wil met zijn biografie Vallen en Opstaan laten zien dat succes niet alleen mooie kanten kent. Volgens de 47-jarige volkszanger krijgen met name jongeren via sociale media vaak een vertekend beeld van succes. Dat vertelt hij in gesprek met het ANP. Volgens Frans is de weg naar succes een stuk minder eenvoudig dan wat we online zien. In zijn boek wil hij de mens achter de artiest laten zien. Ook zijn vrouw Marloes komt aan het woord en vertelt hoe zij bepaalde periodes heeft beleefd. Dat was voor de zanger best confronterend en hij noemt het wake-up momentjes. Het boek van Frans ligt vanaf vandaag in de winkels.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: zweet en tranen van André Hazes. En nu moet je even opletten.
1: Wist je dat je...
0: Om kans te maken op kaarten voor de 15e editie van Holland Zingt Hazes... dat een heel goed idee is als je nu je Radio Noordzee-app even opent... en een berichtje stuurt, het woord Hazes appt naar de studio. Kan ook trouwens via radionoordzee.nl, hoor. Maar dat is de manier waarop jij kans kunt maken... op kaarten voor Holland Zingt Hazes, de 15e editie. Als je zo'n klassieker hoort van André Hazes... zoals je natuurlijk net gedaan hebt, hè, bloed, zweet en tranen... dan weet jij wat je moet doen. Kan dus deze hele week nog, hè? Dan is het tijd voor Flair door het oog van de nacht. En dit heeft echt wel weer zo'n typisch jaren 80 geluid, valt mij op. Ik denk dat dat wel weer een beetje terugkomt. Eigenlijk een beetje aan het revivalen is.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a world!

0: op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
14: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat

0: kan je niet nog even blijven douwen, Bob en Mo.
1: Met Marleen mee naar het jaar
0: 1990. Ik neem jou deze hele week mee naar dat jaar. We kijken even terug op wat er in die tijd allemaal gebeurde in Nederland, in de rest van de wereld. Ja, waar was jij, hè? Hoe oud was je? Was je misschien überhaupt nog helemaal niet eens geboren? Maar als dat wel het geval was, wat deed je? Waar werd je blij van? Wat maakte je verdrietig? Hoe was het met je op dat moment? Nou, ik weet in ieder geval zeker dat een heleboel mensen blij werden met de allereerste aflevering van de soapserie Goeie Tijden, Slechte Tijden. 1 oktober 1990, om 7 uur precies op RTL 4. Dat is dus sinds jaar en dag nu natuurlijk al 8 uur. Dat is de vaste tijd van de serie Goeie Tijden, Slechte Tijden. De serie is gebaseerd op een Australische serie, The Restless Years. En ook de titelsong van Goeie Tijden, Slechte Tijden kent zo ongeveer heel Nederland, hè? Want als jij begint met zingen De tijd van onbezorgdheid is voorbij, is de kans groot dat iemand anders antwoordt: Vandaag begint de lange weg naar morgen. Afwen. Inmiddels zijn we 36 jaar verder en is de soap nog steeds goed bekeken. Muziek uit dat jaar. Ik heb iets uitgekozen van Brigitte Kaandorp en Herman Finkers. Beide natuurlijk super grappig met hun one-man shows in het theater. Maar ze hebben ook samen een duet opgenomen. En dat duet heet toevallig ook nog eens een keertje Duet. Geniet van Brigitte Kaandorp en Herman Finkers.

raampje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het schort.

omschrijft het wel zo ongeveer. Als je een dochter hebt, weet jij precies waar Marco Borsato over zingt. Dochters was dat. We lopen alweer tegen de klok van 11 uur. Dat betekent dat we ons op gaan maken voor het tweede uur. Met natuurlijk de link van Marleen straks. Heerlijke, lekkere Nederlandstalige muziek staat weer voor je klaar. En natuurlijk een vraagteken, hè? Want wat ga ik zo meteen voor jou draaien? Je kunt het me laten weten via de Radio Noordzee-app of via radionoordzee.nl.

0: ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden. Het gaat om August Hanning, die zou hebben gespioneerd. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie in handen hebben gekregen. Het was de bedoeling het door te verkopen, maar aan wie is niet duidelijk. Justitie in Duitsland doet verder onderzoek. Een voormalige ambtenaar van de Duitse stad Keulen heeft volgens het AD tientallen valse paspoorten geregeld voor kopstukken uit de internationale drugshandel. Ook Bolle Jos, die gevlucht is naar Sierra Leone, zou via haar 3 valse paspoorten hebben gekregen. De vrouw is veroordeeld voor omkoping. De ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor 2 autostoeltjes waarbij iets mis is. Bij een model van Britax Reumer schoot tijdens een botsproef de gordelsluiting los, waardoor een kind niet meer goed wordt vastgehouden. En bij de X-Kit Minikit Core schoof de steunpoot in. De fabrikant is gestopt met de verkoop en komt met een terugroepactie. En ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben mogelijk een zwaardere stroomaansluiting dan nodig. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt betalen zij daardoor onnodig veel netkosten. In sommige gevallen kan het oplopen tot duizenden euro's per jaar. Overigens maakt het voor de drukte op het stroomnet niet veel uit om je aansluiting aan te passen. Het weer, de mist lost langzaam op. In het noorden blijft het bewolkt, maar meer naar het zuiden wint de zon terrein. En het wordt 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Brabant van Guus Meeuwis. Leuk dat je luistert hier op Radio Noordzee. Het tweede uur is zojuist begonnen. Het is even na 11 uur. En voor Guus Meeuwis hoorde je Roxy Dekker. Roxy Dekker met Bare Minimum. Natuurlijk niet helemaal Nederlands. Maar dat is de volgende plaat ook niet. Die is van Marco Schuitmaker. Ja, die is natuurlijk wel Nederlands. Maar die heeft een plaat uitgebracht met de titel Loesoe. En dat komt dan weer uit het Surinaams. En dat is dan weer straattaal voor ja, loslaten of weggaan. Nou, dit even ter info. Marco Schuitmaker is overigens niet de enige met een niet-Nederlandse songtitel. Jeffrey Hezen die heeft er ook eentje, die ga je zo meteen horen. En ook even weer een kleine waarschuwing voor die heerlijke nieuwe single van Edcilia, maar wat wel een oorwurm is. En je krijgt straks ook nog eens een keer een shownieuws-update. Maar eerst, zoals beloofd, Marco Schuitmaker met Loesoe. Maar niet weggaan, hè?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Suzanne en Freek geven op 13 november, de dag waarop hun nieuwe album Pijnstiller uitkomt, een eenmalig optreden in Paradiso. Daar spelen zij voor het eerst alle nummers van het album live. Dat maakte het duo bekend op Instagram. Op het album staan in totaal 10 nummers. Een aantal liedjes daarvan zijn al bekend bij het publiek. Zo brachten Suzanne en Freek eerder al de singles Pijnstiller, Niemand en Halverwege uit. Welke liedjes nog meer op het album staan, zijn dus in Paradiso als eerste te horen. En Frans Duits wil met zijn biografie Vallen en Opstaan laten zien dat succes niet alleen mooie kanten kent. Volgens de 47-jarige volkszanger krijgen met name jongeren via sociale media vaak een vertekend beeld van succes. Dat vertelt hij in gesprek met het ANP. Volgens Frans is de weg naar succes een stuk minder eenvoudig dan wat we online zien. In zijn boek wil hij de mens achter de artiest laten zien. Ook zijn vrouw Marloes komt aan het woord en vertelt hoe zij bepaalde periodes heeft beleefd. Dat was voor de zanger best confronterend en hij noemt het wake-up momentjes. Het boek van Frans ligt vanaf vandaag in de winkels.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: de link van Marleen. Ben ik op zoek naar platen die iets met elkaar gemeen hebben op deze plek in het tweede uur. En de link van Marleen deze week is zeer belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam. Je moet er goed naar luisteren, want het klopt altijd. Ja, de link van Marleen is deze hele week hard. En dan bedoel ik niet keihard, maar dan bedoel ik natuurlijk het orgaan, hè. We hebben gisteren Hartslag gedraaid van Rutje Kot. En vandaag komt de hartekreet van Rob de Nijs. Het is geschreven door Ellert Drieser, moet ik zeggen. En de tekst is geschreven door Belinda Muldijk. Het is een nummer uit 1986. Belinda was natuurlijk destijds getrouwd met Rob de Nijs. Ja, en als je een beetje in de materie zit, in het repertoire zit van Rob de Nijs, weet je al lang over welk nummer ik het nu heb. Inderdaad, het gaat over Bangerhart.
1: De link van Marleen.

Heerlijke plaat van Edcilia Rombly, Jij was bij mij. Het is bijna 11:30. Je hebt nog een paar minuten om het vraagteken op mijn playlist hier in te vullen. Dat kan via de Radio Noordzee app, maar ook via radionoordzee.nl. Laat me weten waar ik jou een plezier mee kan doen. Als ik

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: Deals Bijbel.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruggeleverde kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
11: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
5: Praxis.
11: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
12: Yes!
15: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De laatste keukentrends. Keukenloods heeft het.
2: Keukenloods.nl.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
5: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

van Miss Montreal. En dan kan ik nu iemand verblijden met een verzoekje. Anko die stuurde mij een berichtje via de Radio Noordzee-app dat hij dit weekend was gaan stappen en dat dit plaatje gedraaid werd en dat hij daar enorm blij van werd. Dus eigenlijk wat Anko mij vraagt is om hem even terug te brengen naar dat heerlijke moment.

tijdens de Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner, de Radio Noordzee Lunch.

halverwege, maar helaas moet ik je mededelen dat we helemaal niet halverwege zijn, maar aan het einde zijn gekomen van in ieder geval dit uur. Je kunt wel lekker blijven luisteren naar Radio Noordzee, want Django Wagner die zit voor je klaar hier achter de Radio Noordzee microfoon. Hij heeft zijn favoriete muziek voor je meegenomen en je kunt hem natuurlijk ook nog van alles vragen. Dat doe je via radionoordzee.nl of via de Radio Noordzee app natuurlijk. Blijf dus bij Radio Noordzee en heel graag tot morgen!

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Wat ook helpt is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
22: Keukenkopers, opgelet. Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
24: Alle Sigma Verf bestel je bij
25: verfwinkel.nl. Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
26: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time.
0: En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Huisartsen balen dat de griepprik dit jaar later komt dan anders. Medicijnfabrikanten hebben vertraging door een leveringsprobleem met de ingrediënten. Normaal beginnen huisartsen deze maand met griepprikken zetten, maar het wordt zeker een maand later en dus moeten ze hun schema's omgooien. Voor patiënten is er geen gevaar, de griep steekt meestal in december pas de kop op. Met 7 andere EU-landen wil zorgminister Sophie Hermans ervoor zorgen dat er in Europa geen nieuwe nicotineproducten in de winkels komen. Ze willen dat Brussel de markt bevriest en een Europees verbod op vapes en sigaretten met smaakjes. In ons land zijn die verboden, maar in de landen om ons heen niet. Suriname wil dat de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond stappen onderneemt tegen Guatemala vanwege racisme. In de interland in Guatemala-stad kwamen de hele wedstrijd apengeluiden van de tribunes. De bond greep niet in en Suriname vindt dat onverteerbaar. Het Surinaamse elftal had er tegen El Salvador ook al mee te maken. En waar Nederland last minute besloot om toch wel mee te doen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar, heeft Tsjechië zich juist teruggetrokken. Reden zijn bezuinigingen. Eerder trok Ierland zich ook al terug. Dat heeft nog altijd te maken met de deelname van Israël en de situatie in Gaza. Het weer dan nog. Eerst nog mist en in het noorden blijft het bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon en 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
7: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee.

0: spreek ik die van jou.
1: Noordzee en Emma Heesters.
2: De Radio Noordzee Lunch.
1: Deze hele week met Django Wachter.
3: Ja. Ja, daar zijn we weer.
1: Kijk, de studio weer gevonden.
3: Ja, nou ja, het is de eerste keer als even navigatie, de tweede keer is gewoon blindelings naartoe. Hè?
1: In één keer daarboven, inderdaad. Ja. Hartstikke goed. Nou, welkom, fijn dat je er weer bent.
3: Ja, ik ben er gewoon weer. Ik ben er heel de week volgens mij.
1: Ja, de hele week, als het goed is. En we gaan weer je favoriete muziek draaien.
3: Ja, heerlijk.
1: Misschien hier en daar nog een luisteraarsvraag. En een gezellige boel maken. Laten we dat voorop stellen.
3: Daar gaan we voor.
1: Ja. Het liedje wat we nu van je gaan draaien, wat kun je daarover vertellen?
3: We hebben het er gisteren nog over gehad. Van hou je van dansen? Ja, nou, dit is wel weer echt een dansplaat. Wat weer heel iets anders is als wat de mensen normaal gesproken van me gewend zijn. Normaal gesproken is een foxtrotje. En nu vandaag is de bachata.
1: Ja.
3: En de bachata is gewoon een Zuid-Amerikaanse dans. En dat is gewoon... heel warm, heel intens, heel gevoelig.
1: Hoe ben je daar bij terechtgekomen?
3: Nou, mijn producer Willem van der Heijden, die heeft een tijdje in Spanje gewoond.
1: Mm-hmm.
3: En hij komt weer terug naar Nederland. Gelukkig wel, want elke keer opnemen in Spanje, dat heb ik niet gedaan. Hij is wel elke keer terug naar Nederland gekomen in een ander studio. Maar... Wat moet ik zeggen, in Spanje wordt dit soort... Deze stijl wordt heel veel in Spanje wordt hier gedraaid.
1: Mm-hmm.
3: En toen zei hij, nou ja, zou het niet mooi zijn als we dit gewoon een keer in Nederland gaan doen? Want het is in Nederland nog niet gebeurd. Het is in Nederland nog niet gedaan. Dus zodoende hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Ongeveer zoiets in die aan natuurlijk. Want het komt eigenlijk van de Dominicaanse komt het af. En... toen is dit het resultaat geworden. Ja, bachata brando. Ja, het is gewoon heerlijk. Het is zoel en het is gewoon zomers.
1: Laten we daar gaan luisteren.
2: De Radio Noordzee Lunch met...

0: Als het golf de dijk in de lunch bij Radio Noordzee. Deze week met Django Wagner. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat het snel, hè, als je gezellig zit te eten?
1: Ja, we hebben gewoon lekker gewoon een broodje met kipfilet. Vind ik altijd ook wel lekker natuurlijk om, ja, om gewoon heerlijk gewoon de dag gewoon lekker door te komen.
0: Ja, toch. En je favoriete muziek. Je hebt een lijstje bij ons ingeleverd. Ja, en de volgende is van Robert de Pater. Of Robert Pater, sorry.
1: Robert Pater, ja.
0: Waarom staat hij op je lijstje?
1: Robert is gewoon een hele goede zanger. Ook een beetje ondergewaardeerd. Mm-hmm. Maar hij heeft gewoon een heel mooi repertoire. Heeft hij. En hij heeft wel best wel wat covernummers. Maar hij is wel in een eigen jasje gestoken. En ja, dat maakt het natuurlijk wel... Ja, extra leuk dat je bijvoorbeeld zegt... Oh, hier krijg ik ook gewoon heerlijk vrolijk die dansvuist van.
0: Oh ja. Gina is dit. Gina.

0: 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn

0: MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: De jackpot van...

0: Loterij speelbewust 18 plus.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee.

0: Rutger van Barneveld.
1: De Radio Noordzee Lunch.
0: Ah, dit was toch wel de zomerhit van deze zomer, hè?
2: Ja, zeker. Voor Rutger dus. En samen natuurlijk met Justin de Wild, Cheerio. En ja, Joey Nicolai, Tinta Vergano. Was eigenlijk er ook al. Eigenlijk was het ook een heel zwaar genomineerde voor de zomerrit van 2026 geweest.
0: Ja, maar deze ging volgens mij echt helemaal los.
2: Ja, eigenlijk. Chapeau voor Rutger. Hij heeft het gewoon supergoed gedaan. En hij heeft zich wel echt op de kaart gezet.
0: Goed, hè. Het is de lunch op Radio Noordzee met Django Wagner. En ik ben Wouter trouwens. Vroeger zat jij in de auto verkopen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Vroeger deed ik export naar... naar Afrika, Nigeria, maar ook naar de Oostbloklanden. En dat was gewoon ook gewoon een geweldige tijd. Ik heb het geluk gehad in mijn leven, denk ik, dat ik toch wel de dingen heb mogen doen die ik leuk vind. Autohandel vond ik superleuk, want ik ben ook een klein beetje een autofreak. Zeg maar. Ik vind het superleuk, auto's en vooral oude auto's.
0: Wat is de mooiste auto die je zelf gehad hebt?
2: Wat is de mooiste auto? Ja, het is toch wel, denk ik, de oude SL Mercedes. Die heb ik destijds ook gehad. En ja, het is gewoon nostalgie. Gewoon. En ja, het is het mooiste wat er is.
0: Absoluut. En je zoon die zet het een beetje voort nu, heb ik begrepen.
2: Mijn zoon doet het nu ook. En die doet het heel erg goed. En hij ziet het ook gelukkig. En je krijgt zoiets van ziet hij de handel wel? Nou, hij ziet het echt wel en hij heeft ook gewoon een hele mooie zaak. Ik zou zeggen, als de mensen het willen zien natuurlijk... Ja, gaat ik je kijken, mijn achternaam... en dan komt het voor de rest goed.
0: Dan kom je er wel. Ja, is het goed bij je afgekeken dus?
2: Ik ben dan een beetje zijn mentor, zijn leermeester. Maar ja, ik denk dat de student op dit moment beter is als de meester. Dus dat is alleen maar fijn.
0: Dat is alleen maar beter, inderdaad. De lunch dus op Radio Noordzee. En we hadden het er gisteren al even over. Je zou nog wel wat meer oude muziek van vroeger willen horen. Hè?
2: Ja, maar dat is toch ook gewoon... Kijk, net als op het radio, op radio ook en zo... dat je bijvoorbeeld toch gewoon het heel gevarieerd houdt. Mm-hmm. Misschien is het ook wel een keer leuk om gewoon echt een blokje te doen. Dat je bijvoorbeeld zegt, we doen een uurtje helemaal terug nostalgie. Een nostalgieuurtje of zo.
0: Oh ja.
2: Ja, dat zou gewoon geweldig zijn. Maar dan ook gewoon echt gewoon het oude Johnny Daan. Hoe moet ik zeggen? Gewoon...
0: het echte Jordaanse leven.
2: Johnny Kraaikamp, gewoon echt gewoon... Heerlijk, gewoon die oude muziek. Ja, ik zou voorstander zijn als wij hier bij Radio Noordzee... ook gewoon echt een nostalgie-uurtje erin zouden gaan brengen.
0: Nou, ik ga het doorgeven aan de directie, oké?
2: Ja, nee, natuurlijk. Nee, het is maar een tip, hè.
0: Stapel hier ligt een plaatje van Johnny Jordaan.
2: Ja, Johnny Jordaan.
0: Wat vind je zo mooi aan de voet van de mooie Westen?
2: Aan de voet van de mooie Westen. Nou ja, weet je wat het is? Johnny Jordaan was een man, maar die zong echt vanuit zijn hart. Mm-hmm. En er waren misschien wel betere zangers als Johnny Jordaan. En Willy Albert, die had misschien een iets warmere stem. Maar Johnny Jordaan was gewoon die icoon. En ja, ik vind het jammer dat hij niet meer zo vaak op de radio komt.

0: onder hypnose.
1: Het was Fleming bij Noordzee.
2: De Radio Noordzee Lunch.
1: Die alweer tot zijn einde is gekomen, Django.
3: Ja, het vliegt voorbij. Nou. Laten we eerlijk zijn. Het vliegt voorbij. Het is supergezellig hier. En ja. Ik mag ook hopen natuurlijk alle luisteraars natuurlijk van Radio Noordzee. Wij luisteren toch met z'n allen toch 200% Hollands. Dus ja. Ik zou zeggen, luister morgen gewoon weer gezellig mee. Want ik ben er morgen gewoon weer gezellig.
1: Gezellig, dan zie ik je morgen.
4: De nacht is voorbij.

0: Wauw vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Na online supermarkt Flink is nu ook kledingwebshop ASOS gehackt. Volgens RTL kregen gebruikers van de app een pushmelding waarin hackers zeggen dat ze ingebroken hebben in het dataprogramma achter de app. ASOS heeft wereldwijd 16 miljoen gebruikers en wordt ook in ons land veel gebruikt. Of de hackers ook echt klantinfo in handen hebben is onduidelijk. De dood van een jongen van onder de 18 vorig jaar zomer in Venlo blijkt inderdaad het gevolg van een ongeluk in een drugslab. Er werden toen twee jongens en een man opgenomen in het ziekenhuis. Eentje overleed. Nu zijn drie mensen opgepakt voor het runnen van een drugslab en voor het inschakelen van een minderjarige voor criminele zaken. De politie ziet dat ook als mensenhandel. In Frankrijk hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen gebarricadeerd. Tijdens eerdere protesten ging het nog om een paar honderd scholen. Ja, al weken voeren leerlingen in Frankrijk actie voor beter onderwijs. En de protesten begonnen vreedzaam, maar lopen steeds vaker uit de hand. Gisteren nog raakte een jongen van 15 zwaar gewond toen hij een politiegranaat opraapte. En de Nobelprijs voor natuurkunde gaat naar een Belg. Francis Halse heeft het mogelijk gemaakt om piepkleine deeltjes uit het heelal te meten, zogeheten neutrino's. En die vliegen dwars door de aarde en door ons heen zonder dat we iets merken. Met heel gevoelige sensoren zijn ze toch te ontdekken. Zo kunnen wetenschappers meer leren over bijvoorbeeld ontploffende sterren. Het weer dan nog in het noorden bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon vandaag en 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
23: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

volop zon, ook vanmiddag nog. Houd er rekening mee dat aan het einde van deze week de weerradar wat meer buien en bewolking laat zien. Dus probeer er nog even van te genieten. Mocht je vandaag een momentje hebben om nog even lekker een na-lunchwandeling te maken, dan zou ik zeggen, neem het er van harte van en neem vooral Radio Noordzee lekker met je mee. Wij zijn 200% puur Hollandse muziek. En wat er staat er hier op het afterlunchmenu? Nou, zometeen René Vroger en Waylon, Hoe de liefde gaat, komt eraan. En een echte klassieker van Paul de Leeuw, Droomland, samen met, ja, precies, André Hazes. En dat is belangrijk, want deze week maak je kans op kaarten voor Holland Sint Hazes. Hoe dat zit, hoor je.

0: prachtig. Een echte klassieker van Paul de Leeuw. Je hoorde Droomland samen met, jazeker, André Hazes.
1: Met Radio Noordzee naar Holland zingt Hazes.
0: En dat is belangrijk deze week bij Radio Noordzee. Want deze dagen maak je namelijk exclusief bij Noordzee kans op kaarten voor het grootste eerbetoon aan André Hazes. Holland zingt Hazes. Maart komend jaar worden de Ziggo Dome in Amsterdam en Rotterdam Ahoy omgebouwd tot het grootste eerbetoon aan de muziek van de man waar het eigenlijk allemaal begon. Vraag het een willekeurige artiest. Wie is je idool? Wie is de grondlegger van alle muziek volgens jou? Dan hoor je toch in bijna alle gevallen André Hazes. Nou, wil je erbij zijn? Heel simpel. Luister deze week naar Radio Noordzee. Hoor jij een liedje van Hazes Senior voorbij komen? Dan stuur je, als de bieden weer gaan, het woordje Hazes via de gratis Radio Noordzee-app naar ons toe. En misschien word jij vanmiddag wel teruggebeld in de Noordzee-middagshow door René van Kerk. En dan kun jij alvast de eerste afspraak voor maart volgend jaar in je agenda zetten. Hazes horen is appen via de gratis Radio Noordzee-app. En misschien ben jij er wel bij.

0: Stinkt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu!
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Alle Sikkens verf bestel je bij...
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
22: Oh.
23: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
24: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
25: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
26: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt

0: aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: geen vuurwerkverbod bij Radio Noordzee. Je hoorde Senna en Sven Verstegen en vuurwerk. Zometeen Jari Hellegers met zijn nieuwste Vloek van Barcelona. En ook Yves Berendsen komt eraan.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Maar eerst ga ik even grasduinen in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar een duet kan zijn tussen twee mannen en twee vrouwen. Of zoals in dit geval tussen een man en een vrouw. We gaan naar het Songfestival. Daar deden we uit het jaar waar dit vandaan komt nog wel aan mee. Ja, dit jaar niet, maar volgend jaar als het goed is wel weer. In 1996 werden we zevende van de 23 op het Songfestival met dit liedje van Maxine en Franklin Brown. De eerste keer.
1: Radio Noordzee, dinsdag.

tellen naar komende vrijdag voor deze mannen. De mannen van Replay, je hoorde Alade. Want komende vrijdag vieren zij 30 jaar Replay in Rotterdam Ahoy. Met onder andere Gordon daarbij te gast. Mocht je nou erheen gaan, heel veel plezier alvast. En Replay hoor je uiteraard met regelmaat op de zender waar ze thuis horen. Dit is Radio Noordzee, waar je zometeen een kakelverse shownieuws-update krijgt. En nu Yves Berendsen uit Beste Zangers is dit Verlangen.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De jackpot van...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl.

0: €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Schoonmakers gaan weer staken voor meer loon. Vanaf vrijdag leggen ze het werk neer, onder meer bij de NS, Schiphol en op hogescholen en universiteiten. Dat zegt de FNV tegen nu.nl. En dat is al de tweede keer in een maand tijd. De staking is van vrijdag tot woensdag en er komt ook nog een grote landelijke actiedag. Op de A58 naar Zeeland is vanmorgen een vrouw van de weg geplukt omdat ze in de dichte mist zonder lichten aanreed. Andere automobilisten probeerden haar te waarschuwen, maar ze reageerde nergens op. Bij het Zeeuwse Kapelle hielden agenten haar tegen en ze bleek drugs te hebben gebruikt en is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen boetes meer te betalen voor shows waarin dieren onnatuurlijk gedrag zouden vertonen. De staatssecretaris had 3 dwangsommen opgelegd, maar 2 op basis van videobeelden die volgens de rechter te weinig bewijs leveren. Een show waarbij bezoekers dolfijnen mochten aanraken is aangepast, dus ook die boete gaat niet door. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft zoveel last van zijn knie dat hij het voor gezien houdt. Sinner won dit jaar Wimbledon en sindsdien staat hij al bijna 3 maanden aan de kant. Het weer nog in het noorden bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon vandaag en 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Suzanne en Freek geven op 13 november, de dag waarop hun nieuwe album Pijnstiller uitkomt, een eenmalig optreden in Paradiso. Daar spelen zij voor het eerst alle nummers van het album live. Dat maakte het duo bekend op Instagram. Op het album staan in totaal 10 nummers. Een aantal liedjes daarvan zijn al bekend bij het publiek. Zo brachten Suzanne en Freek eerder al de singers Pijnstiller, Niemand en Halverwege uit. Welke liedjes nog meer op het album staan, zijn dus in Paradiso als eerste te horen. En Frans Duits wil met zijn biografie Vallen en Opstaan laten zien dat succes niet alleen mooie kanten kent. Volgens de 47-jarige volkszanger krijgen met name jongeren via sociale media vaak een vertekend beeld van succes. Dat vertelt hij in gesprek met het ANP. Volgens Frans is de weg naar succes een stuk minder eenvoudig dan wat we online zien. In zijn boek wil hij de mens achter de artiest laten zien. Ook zijn vrouw Marloes komt aan het woord en vertelt hoe zij bepaalde periodes heeft beleefd. Dat was voor de zanger best confronterend en hij noemt het wake-up momentjes. Het boek van Frans ligt vanaf vandaag in de winkels.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Een lekker liedje voorbij de herfst zonnestralen die her en daar lekker schijnen momenteel. Bert Hering, je hoorde juli, juli. En voordat het weer juli wordt, wordt het eerste keer maart. En dat is een belangrijke maand.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes.
0: Ja, want maart volgend jaar is de maand waarin het weer tijd is voor Holland Zingt Hazes. Het grootste eerbetoon aan André Hazes in Rotterdam Ahoy en de Ziggo Dome in Amsterdam. Met onder andere daar op het podium Samuel Welte en Jeroen van der Boom. En jij kunt er ook bij zijn, bij dat feestje. Want het is heel simpel, deze week hoor je een liedje van André Hazes senior op Radio Noordzee. Dan stuur je het woord Hazes naar ons toe via de gratis Radio Noordzee-app. En word jij dan komende middag of morgen of donderdag teruggebeld in de Radio Noordzee Middagshow, dan win jij kaarten voor Holland Zingt Hazes. Kun je dat feestje alvast in de agenda zetten. Dus hoor je Hazes, dan stuur je Hazes via de Radio Noordzee-app. Succes! En mocht je nu al zin hebben in een feestje, nou, dan is hier voor ons Veurink.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: de jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio en win 2 tickets voor Holland.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
17: De jackpot van

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.

0: jou.
1: Miranda stuurt een berichtje via de gratis Radio Noordzee-app. Goedemiddag Luc, dit is toch ook van André Hazes? Groetjes Miranda. Ja, goed opgelet Miranda. Inderdaad, oorspronkelijk van André Hazes senior. En gecoverd door Guus Meeuwis tijdens de uitvaart van André in 2004. Maar het telt officieel niet als moment om te appen via de gratis Radio Noordzee-app. Want deze hele week maak je kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Hoor je André Hazes senior daadwerkelijk zelf op Radio Noordzee, dan stuur je het woordje Hazes via de Radio Noordzee app en maak je kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Zometeen muziek van Toontje Lager. Ook Menno Abe komt eraan, Als ik je heb. En de mannen die binnenkort gaan optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Deze week gaat het gebeuren. Vanaf donderdag 3 avonden op rij staan ze daar. Agda en de Munnik, ze hebben nieuwe muziek.
2: Oké, vamos!
1: En dat is een leuk liedje. Het heet Niets

Middag, bijna 3 uur. Zometeen hoog tijd voor een kakel versus shownieuws update. Ik ga even kijken. Ja. Hij is al uit de printer gerold, de shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen hier bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. En nu tijd voor de mannen die deze week in de Ziggo Dome staan. Dit is gloednieuwe muziek van Agda en de Munnik. Niets doen.

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. De prijs.

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Hey!

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Nieuws.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Schoonmakers gaan weer staken voor meer loon. Vanaf vrijdag leggen ze het werk neer, onder meer bij de NS, Schiphol en op hogescholen en universiteiten. Dat zegt de FNV tegen nu.nl. En dat is al de 2e keer in een maand tijd. De staking is van vrijdag tot woensdag en er komt ook nog een grote landelijke actiedag. Op de A58 naar Zeeland is vanmorgen een vrouw van de weg geplukt omdat ze in de dichte mist zonder lichten aanreed. Andere automobilisten probeerden haar te waarschuwen, maar ze reageerde nergens op. Bij het Zeeuwse Kapelle hielden agenten haar tegen en ze bleek drugs te hebben gebruikt en is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen boetes meer te betalen voor shows waarin dieren onnatuurlijk gedrag zouden vertonen. De staatssecretaris had 3 dwangsommen opgelegd, maar 2 op basis van videobeelden die volgens de rechter te weinig bewijs leveren. Een show waarbij bezoekers dolfijnen mochten aanraken is aangepast, dus ook die boete gaat niet door. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft zoveel last van zijn knie dat hij het voor gezien houdt. Sinner won dit jaar Wimbledon en sindsdien staat hij al bijna 3 maanden aan de kant. Het weer nog in het noorden bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon vandaag en 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

zometeen nieuwe muziek van Numidia en John West. Habibi komt eraan. En dit waren Linda, Roos en Jessica en Ademnood. En ik weet niet of jij heel goed bent in het inhouden van je adem. Waarschijnlijk niet zo goed als de Kroatische freediver Vitomor Maricic. Die hield namelijk in juni van vorig jaar, let op, 29 minuten en 3 seconden zijn adem in en vestigde daarmee een wereldrecord. Ja, bijna een half uur je adem inhouden. Ongelooflijk. Ik zit even te denken, wanneer hield ik nou voor het laatst echt lang mijn adem in? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Even kijken, afgelopen weekend moest een maat van mij met 7 bier van de bar afkomen. Toen dacht ik, oh, als dat maar goed gaat. Maar hij heeft het gehaald en we hebben geproost. Dinsdagmiddag, Radio Noordzee. Douwe, Bob en Mo hoor je nu.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Suzanne en Freek geven op 13 november, de dag waarop hun nieuwe album Pijnstiller uitkomt, een eenmalig optreden in Paradiso. Daar spelen zij voor het eerst alle nummers van het album live. Dat maakte het duo bekend op Instagram. Op het album staan in totaal 10 nummers. Een aantal liedjes daarvan zijn al bekend bij het publiek. Zo brachten Suzanne en Freek eerder al de singers Pijnstiller, Niemand en Halverwege uit. Welke liedjes nog meer op het album staan, zijn dus in Paradiso als eerste te horen. En Frans Duits wil met zijn biografie Vallen en Opstaan laten zien dat succes niet alleen mooie kanten kent. Volgens de 47-jarige volkszanger krijgen met name jongeren via sociale media vaak een vertekend beeld van succes. Dat vertelt hij in gesprek met het ANP. Volgens Frans is de weg naar succes een stuk minder eenvoudig dan wat we online zien. In zijn boek wil hij de mens achter de artiest laten zien. Ook zijn vrouw Marloes komt aan het woord en vertelt hoe zij bepaalde periodes heeft beleefd. Dat was voor de zanger best confronterend en hij noemt het wake-up momentjes. Het boek van Frans ligt vanaf vandaag in de winkels.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: dat was weer een lekker potje.
1: Hakken!
0: Ja. Precies, normaal hoorde je een oerend hart bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Zometeen Miss Montreal, haar nieuwste groot komt eraan. En altijd leuk om van jou te horen wat jij zou willen horen. Kan heel makkelijk, hè? Via de gratis Radio Noordzee app kun je gewoon appen met de studio. Mariska heeft dat onder andere gedaan. Zij zegt, hallo, ik ben me aan het voorbereiden op een vrijgezellenfeest voor een van mijn beste vriendinnen van komend weekend. Zou je, om in de stemming te komen, Martin Morero kunnen draaien met Spijt is voor later? Mariska, ja, ik ga het doen, maar ik wil niet weten wat jullie dan gaan doen komend weekend, maar ik zou niet te veel Instagrammen, denk ik. Nou, Martin Morero komt eraan zometeen. Ook Mark Floor en Sneller hoor je zo.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past.

0: Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400.

0: Alle verf super voordelig.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel.

0: voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Miss Montreal, groot hoorde je bij Radio Noordzee. Zometeen de nieuwste van Damien van Os. Die ken je nog, van Diamanten Ring. Hij heeft een nieuwe Hard to Get, komt eraan zometeen. En dan mag ik je ondertussen even de tip geven om morgen naar de Noordzee Lunch te luisteren. Misschien weet je het inmiddels wel. Elke week hebben wij tussen 12 en 1 op werkdagen een andere bekende Nederlander die een week lang hier de Noordzee Lunch presenteert. Die luncht dan lekker mee in de kantine hier. Hè. Maakt dan lekker de croissantjes op en kondigt zijn of haar favoriete Nederlandstalige muziek voor je aan. En deze week niemand minder dan Django Wagner, die we over de vloer hebben. Elke dag tussen 12 en 1, dus ook morgen weer op de woensdag tijdens het midden van de week tussen 12 en 1, Django hier bij Radio Noordzee. Mocht je een vraag voor hem hebben die al jaren in je hoofd brandt, die vraag aan Django, stuur hem maar in, hè, via de Radio Noordzee-app. Misschien beantwoordt Django wel morgen wel. Tussen 12 en 1, hier bij Noordzee.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee. Je hoorde Hartenbreker. Kijk eens op de klok. Het is bijna 4 uur. Dat betekent 2 dingen. De werkdag zit er bijna op. En de allerleukste middagshow van Nederland staat weer in de startblokken. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. Kobus is erbij. Menno meldt zich voor de raadsels met Menno. En jouw kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Kortom, blijf bij Radio Noordzee. Met nu nog de Jazzpolitie. Dit is Liefdesliedjes.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis. En een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, Zonneplan.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a walk! And here you are!
18: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
22: Fair enough.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
26: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen.
0: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Die wordt gehouden uit solidariteit met de scholenprotesten van de afgelopen dagen. De politie verwacht tussen de 20 en 40.000 deelnemers. Niet alleen onder jongeren neemt de acceptatie van LHBTI'ers af, ook onder Nederlanders in het algemeen wordt het er niet beter op. Het COC en het transgendernetwerk vragen om actie van scholen, de overheid en social media bedrijven. Ze maken zich zorgen en roepen mensen op om hun steun te laten zien met regenboogvlaggen of mee te doen met Paarse Vrijdag. En op de Westerschelde zijn 70 passagiers gered van een rondvaartboot. Het schip was op zeehondensafari vastgelopen op een zandbank bij het Zeeuws-Vlaams Breskens. Aan boord waren vooral ouderen, die zijn met andere boten naar Breskens gebracht. Ook 2 bemanningsleden, 3 crewleden zijn aan boord gebleven. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. De meeste bewolking komt in het noorden voor. Hier is ook een lokale bui mogelijk. Het wordt met weinig wind 19 tot 22 graden. Vanavond en ook komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. En morgen afwisselend wolkenvelden en zonnige periode bij zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: Op dit moment 42 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4, Rotterdam, Den Haag, een auto met pech bij Rijswijk Centrum. Zorgt ervoor dat je 40 minuten langer onderweg bent. De A50, Eindhoven, Arnhem. Ongeluk bij Ravenstein, ruim een half uur. En de laatste voor nu staat op de A50, Arnhem, Os. Voor Paalgraven is je vertraging een half uurtje.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.

0: meest sympathieke zangeressen die Nederland kent, Davina Michelle, neemt altijd voor alles en iedereen ruim de tijd. Nou, wie doet dat nog tegenwoordig? Davina Michelle dus. Ja. En duurt te lang in de middagshow bij Radio Noordzee. Maar nou, ik zie alleen jouw kruin.
1: Ja,
0: ik ben te laag. De tafel staat wat hoger.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zie alleen jouw kruintje nog. Maar,
1: kijk, kan omhoog. Ja, je kan omhoog.
0: Ja, kan omhoog, ja. Ja, ik kan niet zo omhoog, ja. Ja, kijk, nu zie ik jouw blij gezichtje. Ja. Dat is beter, inderdaad.
1: Zo.
0: Zoals elke dag. Lekker ben. Heb je een kopje thee mee, of niet?
1: Ik heb een kopje thee mee.
0: Ja, wat heb jij voor thee?
1: Volgens mij is het...
0: Verse munt.
1: Munt of zo, ja.
0: Ja. Zou je van thee? Kruidenthee. Kopen zou je van thee?
2: Maar ik ben niet zo gek op sommige soorten thee, maar...
0: Zoals?
2: Gember.
0: Ja.
2: Kamille.
0: Ja.
2: En dan heb je het wel een beetje gehad.
0: Decolleté waarschijnlijk. Ah, ja. Ja. Ja. Ja.

0: Ja, en natuurlijk belangrijk, hè? Argentinië maakt zich op voor een groots afscheid vandaag, Menno.
1: Oh.
0: Lionel Messi speelt vannacht Nederlandse tijd, 1 uur. Zijn allerlaatste interland voor Argentinië.
1: Och.
0: Dat doet hij tegen Benin of zo.
1: Benin.
0: De laatste tango, hè, noemen ze dat, hè?
1: Ja.
0: Vindt plaats in een stijf uitverkocht Estadio Monumental in Buenos Aires.
1: Oh.
0: Voorafgaand en na afloop van het duel organiseert de Argentijnse voetbalbond natuurlijk een groots eerbetoon. Misschien wel een van de allergrootste ooit, hè? Lionel Messi. Hij zal spelen in een speciaal ontworpen shirt met gouden details en zijn eigen logo.
1: Wauw. Ik hoop dat hij nog wat leuke trucjes uithaalt.
0: Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Ga je kijken, Kobus? 1 uur van
2: 1 uur. Als ik het haal, vind ik het wel leuk. Het wordt gewoon uitgezonden, geloof ik. Hè? Op Ziggo.
0: Op Ziggo. Prettig uitzenden. En natuurlijk, de hele familie Messi is van de partij natuurlijk vanavond. Zijn broer komt ook. Weet je hoe zijn broer heet trouwens, Menno?
1: Ja, ik heb het idee. Dat hij Stanley heet.
0: Stanley Messi. Dames en heren, daar zit hij. De absolute wereldkampioen sfeerbeheer. De menselijke variant van het warme deken. De ambassadeur van het goede leven. Ons eigen confetti-kanon. Hier is Menno!
3: Het raadsel van...
0: Goedemiddag. Oh, Menno. Menno, gewoon eventjes een kortje. Ken je dat raadsel trouwens van die blinde timmerman?
1: Die blinde timmerman?
0: Ken je dat raadsel of niet?
1: Nee.
0: Nee? Dat is maar goed ook, die slaat nergens op. Opvallende advertentie vandaag tussen alle auto-occasions, de gebruikte auto's. Staat dus een complete brandweerwagen te koop. Met nog geen 17.000 kilometer op de teller. Je verwacht hem eerder in een kazerne dan tussen de gebruikte auto's.
1: Ja.
0: Toch staat precies zo'n brandweerwagen in Drachten te koop.
1: Oh.
0: En ja, als particulier kun je hem ook echt aanschaffen. Kost 72.450 euro. Alleen koop je daarmee niet automatisch het recht om hem ook als brandweerwagen te blijven gebruiken. De rode truck is dan wel voor jou, maar ja, de privileges van de brandweer natuurlijk niet. Je mag niet zeg maar met de wagen op weg naar een brand of zo.
1: Mag je, en een sirene mag je ook
0: niet?
1: Nee,
0: mag ook niet. De blauwe lichten moeten eraf. Eigenlijk heb je er niks aan.
1: Nee, ja.
0: Je hebt er niks aan. Maar hij staat wel te koop in Drachten op dit moment.
1: Okay.
0: Menno, daar komt hij, hè? Hoe noem je iemand die een brandweerwagen bestuurt?
1: Een brandweerman.
0: Ja, nee, dat is niet goed.
1: Niet goed, oh.
0: Nee, dat zou je inderdaad denken, maar dat is niet
1: brandweerwagen.
0: Het juiste antwoord. Dus hoe noem je iemand die een brandweerwagen bestuurt?
1: Vuurmonster, nee.
0: Een vuurmonster.
1: Hoe noem je ze?
0: Ja, hoe noem je
1: blusgast? Een spuitgast.
0: Spuitelf.
1: Nee.
0: Oude vlam, ook niet, nee.
1: Nee?
0: De man die de brandweerwagen bestuurt, Menno...
1: Nou?
0: Dat is een bluschauffeur.

zometeen komen. Eens even een keer Jannes te draaien. Oh, leuk. Doen we dan verderop in het uur wel eventjes. En ook niet geheel onbelangrijk. In 2027 is er een mijlpaal. Namelijk de 15e editie van Holland Zingt Hazes. Ja, en dat jubileum wordt uiteraard groots gevierd. En hoe tof zou het zijn als jij erbij bent? Deze week maak je kans op 2 tickets voor Holland Zingt Hazes. Als jij een klassieker hoort van André

0: 5 maart Rotterdam Ahoy. Of vrijdag 12 maart in Ziggo Dome in Amsterdam. Dus hoor je hazes, kom direct in actie. Kobus, het is 4:50 geweest. Ja. Een mooi moment om gewoon weer even willekeurig iemand te bellen, lijkt mij.
1: Ja, inderdaad. En altijd iemand met een toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, jij had het net al over Messi en zijn broer Stanley Messi.
0: Ja, ja,
1: nou,
0: ja,
1: we gaan van Stanley Messi naar het aardappelschil Messi. Want het is vandaag aardappeldinsdag. Ja. Het is een speciale dag tijdens de week van het eten. En wat blijkt, in Nederland zijn we dol op aardappelen. Volgens het voedingscentrum eten we ze gemiddeld 3 keer per week.
0: Oh, dat is nog wat.
1: Op station Utrecht Centraal vandaag zijn ze ook boekjes aan het uitdelen met allemaal lekkere aardappelgerichten, allemaal bedacht door influencers. Nou goed, met die

0: Goedemiddag, spreek ik met mevrouw Pieper?
1: Ja, met wie spreek ik?
0: U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
1: Mag ik vragen waarover het gaat?
0: Ik zal het u uitleggen. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land om te vragen hoe gaat het met u. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
1: Oh, wat is er voor nieuws vandaag dat u mijn naam belt?
0: Nou, het is vandaag aardappeldinsdag.
1: Oh, dat is leuk, de pieper.
0: Ik denk, bel even met een pieper.
1: En wat gaat u met die informatie doen?
0: Nou, niks. Ik wilde u vragen hoe het met u gaat.
1: Oké, dat is heel aardig. Het gaat goed met mij, gelukkig.
0: Ja, maar nou moet ik u wel zeggen, mevrouw Pieper, dat zeg ik eerlijk gezegd zelf ook altijd in eerste instantie. Maar is er nou helemaal niks waarvan u zegt, nou jij het zo vraagt, dat of dat zou eigenlijk nog wel wat beter kunnen?
1: Meer positieve berichtgeving en niet alleen maar negatieve berichtgeving.
0: Alleen maar meer...
1: Een beetje trend meer naar... Natuurlijk, die verschrikkelijke dingen moeten allemaal bericht worden, maar vaak is de neiging in het nieuws dat alleen maar nare dingen worden bericht. En ik zou het heel gaaf vinden als soms ook meer de aandacht naar andere dingen zou gaan. Maar gewoon ook misschien met een andere lens, want ik heb bijvoorbeeld vandaag op... Was dat op Instagram?
0: Ja?
1: Zag ik dat in Gaza, dat is een van de meest negatieve berichten... plaatsen waar de meeste negatieve berichten vandaan komen, dat mensen die binnen het puin en de rommel gingen ze een vrij voetbalspel organiseren.
0: Ja.
1: Er gingen heel veel mensen omheen zitten en er waren allemaal heel vrolijk bij en zo. Gewoon, ja, dat is voor mij een voorbeeld voor positieve berichtgeving.
0: Ja, u bedoelt de lichtpuntjes die er in de wereld nog zijn, om die meer onder het voet...
1: Als ik dat vinden...
0: Ja,
1: daar word je iets vrolijker. En dat wil niet zeggen dat je bepaalde andere nare dingen moet weglaten. Maar binnen die verschrikkelijke omstandigheden, dat er toch binnen die dingen ook nog mooie dingen gebeuren. En als het reporters of journalisten lukt om dat in het nieuws te krijgen. Ja. Nou, dat vind ik altijd wel een mooie.
0: Nou, ik vind het een hele mooie gedachte, mevrouw Pieper. Ja, u denkt aan de mensheid. U bent geen eigenheimer, zeg maar.
1: Dat is een eigenheimer. Iemand die alleen maar een eigen huis wil hebben of zo?
0: Nee, dat is een aardappel ook, een eigenheimer.
1: Oh, ja. Nou kijk, dan heb ik toch ook wat nieuws geleerd over mijn naam.
0: Heeft u toch weer wat opgestoken vandaag? Nou, ik ga
1: eigenheimer, eigenheimer met allebei met korte e, hè?
0: Ja, inderdaad, ja, klopt. Nou, ik dank u voor uw openhartige antwoord.
1: Dank u wel ook voor uw belletje. Fijne dag nog.
0: En mevrouw Pieper, mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
1: Zeker, natuurlijk.
0: Ga ik de knuffel naar je toe sturen?
1: Oké, dank u wel.
0: Dag.
1: Fijne dag nog.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de tuin.

0: is invloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Hey, goedemiddag, het Radio Noordzee weerbericht. Ja, de komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen ook nog een rustige dag. Je hebt wel kans op mist 's morgens. In de middag gaat de zon gewoon weer een beetje schijnen. Er wordt het tussen 19 en 23 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer.
8: Op dit moment 61 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. 2 meldingen vanaf de A4. Vanuit Rotterdam naar Den Haag voor Rijswijk. Een auto met pech.

0: Ja, wat houdt ons bezig, hè?
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met natuurlijk onze eigen Kobus.
2: Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met twee Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost, zo kondigde de Zweedse regering vandaag aan. Tegen een vrouw van 34 is een gevangenisstraf geëist van 9 jaar voor de dood van haar baby. Ze zou het jongetje door elkaar hebben geschud, waardoor hij ernstig hersenletsel opliep. De moeder zegt dat de baby zich aan een bankstel had opgetrokken om te gaan staan en daarna achterover op zijn hoofd viel. De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. SGP-leider Christoffer zei dit eerder al in de Tweede Kamer en ook regelmatig in de media.
0: Ja, heeft hij gezegd, hè?
2: Ja.
0: We hebben het gehoord allemaal.
2: We hebben het allemaal gehoord.
0: Ja, wordt er wat mee gedaan dan, hè, natuurlijk.
2: Dat weten we nooit.
0: Dat weet je natuurlijk nooit. Maar goed, laten we voor Christoffer hopen dat er wel iets mee gedaan wordt in ieder geval.
2: Ja,
0: rustig af.
2: We wachten het rustig af.
0: Kobus, wat heb jij nog meer vandaag?
2: Even wat verjaardagen op deze 6 oktober. Mark van der Linden, royalty-verslaggever, aardig jasje uitgedaan in de laatste 57 is die geworden.
0: Ja.
2: Howard Komproe, cabaretier waar ik nog nooit op me heb kunnen lachen.
0: Nee, maar dat is apart is dat toch?
2: Dus op zich ben je ook heel knap natuurlijk.
0: Ja.
2: Quentin Trussel van Koffietijd, 55 vandaag. De burgemeester van Rotterdam, Carole Schouten, 49. En onze baas, Jan Tien van Tol, moeten we toch even feliciteren op deze dag.
0: Ik heb het gebak misschien even gemist.
2: Ik heb alles gemist, hier geen slingers hangen. Ik weet ook niet eens hoe oud ze is geworden.
0: Nee, dus zouden we moeten schatten misschien even.
2: Ja, dan laten we dat maar niet doen.
0: Dan kom je altijd slecht van terug, hè?
2: Meestal wel, inderdaad, ja. Ja, en nog wat slecht nieuws voor de jeugd. Want wat lezen wij vandaag? Van vepen krijg je een slappe banaan.
0: Oh, de Lala Loopsie bedoel jij?
2: In de Lala Loopsie, ja. Met die boodschap wil een nieuwe campagne jongeren aan het denken zetten over de gevaren van het vepen, stond vandaag in de Telegraaf. Die campagne is begonnen bij een rugbyclub in Den Haag. Ja, wat blijkt? Nicotine vermindert de doorbloeding en kan dan bijdragen aan erectieproblemen.
0: Oh, okay.
2: Ook kan je huid eronder lijden. En volgens de initiatiefnemers van deze campagne luisteren jongeren naar dit soort boodschappen beter dan naar waarschuwingen over longschade.
0: Oh, oké, maar wat een mooie uitspraak trouwens. Een slappe banaan.
2: Ik vind hem heel netjes
0: gevonden. Ik vind hem ook heel leuk. En bij een slappe banaan kun je het altijd nog faken in plaats van vepen. Misschien natuurlijk. Dat zou nog kunnen.
2: Dat zou nog kunnen.
0: Dat was hem denk ik even.
2: Ja.

0: En het geinige is, na al die weken, nou wat zeg ik, maanden, gaat hij nog steeds niet vervelen. Gek is dat, hè?
1: Leuk, hè?
0: Ja, hij deed hem ooit voor de allereerste keer in het Huis van de Hollandse Hits. Onze eigen grote vriend, hè, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernacht. Hij gaat ook mee naar Turkije in de eerste week van november. Op de thema Travel Muziekreis. Ja. Ik heb hem beloofd, ja, we gaan iets leuks doen. Maar wat zou ik met hem moeten doen?
1: Nou ja, om te beginnen natuurlijk de zon zien zakken in de zee.
0: Oh, dat sowieso, ja.
1: Dat sowieso, natuurlijk.
0: Gewoon ontbijt op bed of zo.
1: En uit eten.
0: Uit eten, ja. Dat, ik denk dat
1: hem laten betalen.
0: Ja, kijk. Now we're talking.
2: Met Radio Noordzee naar Holland Sint Hazes.
0: Inderdaad, de hele week maak je kans. 2027 een mijlpaal. De 15e editie van Holland Sint Hazes. En ja, daar moet je eigenlijk wel bij zijn. Hoor je een klassieker van André Hazes, dan trek je meteen aan de bel. Door middel van een appje te sturen via de Radio Noordzee-app. En dat heeft ook Robert van den Heuvel gedaan. Robert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welke klassieker van André Hazes heb jij net heel hard mee zitten gillen?
3: Ja, ik zit even overroeld met
0: van
3: mij. Ik zit even te denken.
0: Welke
3: was het ook alweer?
0: Ja, welke was het ook alweer, hè? Ja. Jouw geheugen is ook als een... Tom, hoe heet zo'n ding? Ja. Met van die gaatjes, hoe heet zo'n ding ook alweer?
1: Vergiet.
3: Het is alweer laat, hè? Ja. Dus dat
0: hoort. Ja. Zou het uit mijn bol geweest kunnen zijn, Robert, of niet?
3: Ja, dat zou zeer goed kunnen, ja. Ja, ja. Dat ging op lekker, ja. Dus nee, dat was...
0: Ja.
3: Dan te wachten voor het stoplicht en denk hey, ik denk dat hoor ik aan. Ik denk, ga even een berichtje sturen.
0: Lekker.
3: Dus zodoende.
0: Jij zit op de vrachtwagen, jij bent vrachtwagenchauffeur. Is dat een leuk vak, Robert, of niet?
3: Ja, dat gaat prima, ja. Dus dat vermaak me er goed mee.
0: Het is een soort uitlaatklep voor jou ook, hè? Zomaar
3: ja, daarom lekker muziekje aan en dan is het gauw goed, hè?
0: Lekker.
3: Dus dan ben jij eigen baas de hele dag.
0: Wat heb je op dit moment achterin liggen?
3: Ik heb nu zwarte grond in. Dus ja, ik ben net eruit gekipt.
0: Oké, okay. Zou je zijn erin willen komen, of niet?
1: Zwarte grond.
3: Nee, dus dat hebben we er even uitgestort. En dan even laden, even tanken. En dan zijn we weer klaar en dan gaan we morgen weer verder.
0: Laatste ritje. Nou, ik denk dat het wel tijd wordt voor een verzetje. Al moeten we nog wel een paar maanden wachten, want het is pas maart volgend jaar. Maar jij hebt ze wel te pakken. Twee tickets voor heel Holland. Zingt Hazes, Robert.
3: Nou, helemaal superleuk. Hartstikke bedankt.
0: Dan
3: gaan we daar gezellig even kijken, toch?
0: Ja, moet je doen.
3: Kunnen lekker meezingen.
0: Je mag kiezen. Wordt het 5 maart Ahoy Rotterdam of 12 maart Ziggo Dome Amsterdam?
3: Doe maar 12 maart dan. 12
0: maart. Jij gaat dan ook naar de hoofdstad.
3: Ja, gaan we daar in het iets korter bij. Heel dat is ook wel makkelijk, even, toch?
0: Wie ga je meenemen?
3: Ja, ik denk dat het met mijn vrouw gaat dan, als ze mee wil.
0: Nou, dat zal toch wel?
3: Ja, dat denk ik wel, toch?
0: Laat me weten hoe jullie avond was. Maak een selfie.
3: Ja, dat laten we zeker even weten. Ja, zeker.
0: Laat achterin de app. Dankjewel voor het meespelen.
3: Hey, hartstikke leuk. En ja, bedankt. En fijne uitzending nog.
0: Later, man. Doei.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Haibu. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
8: Oh, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon zijn volgens Franse media de betogers vergezeld van leraren, ouders en vakbondsmensen. Ouders zijn niet alleen verontwaardigd over de misstanden in het onderwijs, maar ook bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. De politie zou erg hard optreden en er zijn al meer dan 200 scholieren gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken op bepaalde onderwerpen als de EU gaat uitbreiden. Dat staat in een voorstel dat het dagelijks bestuur van de EU vandaag presenteert. Om sneller en effectiever te kunnen beslissen over sancties, belasting op energie en belastingfraude, zou akkoord van een zogeheten gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten genoeg moeten zijn, aldus de Commissie. En de coalitie is het opnieuw openlijk oneens over de vraag hoe het verder moet met box 3. D66, VVD en CDA stemmen verdeeld over alternatieven die de oppositie aandraagt om de rekening te betalen, nu het belasten van meer kleine spaarders in de prullenbak is gegooid. En dan het weer. Vanavond en ook komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen de voorlopig laatste zonnige dag, afwisselend wolkenvelden en zonnige periode bij zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Op dit moment 55 vertragingen. Dit zijn de drie allerbelangrijkste. Op de A4 vanuit Amsterdam richting Rotterdam bij Ippenburg heb je bijna een half uur vertraging. Ook een half uur op de A12, Lunette Den Haag op de parallelbaan richting Harmelen. En de laatste voor nu staat op de A50 Arnhem-Os. Auto met pech bij de Maasbrug. Je vertraging 27 minuten.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: huilbuien zag je niet aankomen, Kobus, jij wel?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, ik, ook niet. Ik zat al op huilbuienradar te kijken, maar er kwam niks aan.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ethisch helden op de radio. Radio Noordzee, Erik Meesje, die man die ooit Toontje Lager groot maakte. En Swinging, heeft ook zelf wat hits gemaakt. Onder andere ook Zonder Jou, volgens mij, heeft hij nog gedaan. En ook deze, dus leuk toch om Erik zo af en toe op de radio te horen.
3: 1986 was het.
0: Kun je nagaan, jongens, wat blijft de
3: 40
0: tijd?
3: 40 jaar geleden, René.
0: Hey, wij weten nog wat we deden in dat jaar. En dat betekent dat we rijp zijn voor een bejaardenhuiskoper.
3: Ja, bijna wel, hè.
0: Ja. En we worden steeds vaker met de neus op de feiten gedrukt. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk onze jongste telg binnen dit team, Jonathan Ming, die nu een weekje in Amerika is om weer naar een of andere gast met een cowboyhoed op te kijken.
3: Ja, ja, ja.
0: Wie was ook alweer?
3: Chris Stapleton.
0: Oh, die. Oké, okay. Nou, dus daar wil hij dan graag heen. En ja, dan zitten wij hier met z'n tweeën. Als twee boomers zitten we hier in die studio. We werden al gewoon geconfronteerd met het feit dat we gisteren, maandag dus, iemand moesten terugbellen. We zaten om ons heen te kijken. Maar ja, verrek.
3: Waar is de telefoon?
0: Er staat hier helemaal geen telefoon in de studio. Want dat is zijn taak, hè, normaal, hè?
3: Ja.
0: Geen telefoon in de studio. Dus hebben wij in alle paniek allerlei technische mensen en collega's opgebeld. Van, ja, moet iemand bellen, maar er staat hier geen telefoon. Nee, dit gaat allemaal met een computer tegenwoordig.
3: Met de computer tegenwoordig.
0: Ja, niet meer met zo'n draaischijf.
3: Ik had het een tijd geleden ook, weet je, ik had dus een hele mooie sportauto, zo'n platte sportauto. Ja. Toen kwam ik een hele tijd geleden, kwam ik een keer hier aanrijden bij het pand. En er waren een paar jonge jochies op fietsen. En die zagen mij eraan komen rijden. En die dachten natuurlijk dat er een of andere bekende discjockey is. Dus ja. Allemaal achter me aan. Ik rijd de parkeergarage in en ik hoor een van die gastjes die vlak achter me rijdt zeggen tegen die andere: oh nee, zit een oude man in.
0: Dat is goed, hè?
3: Dat is heel confronterend.
0: Ja. Ja. Zijn ze oude man of oude lul?
3: Dat ben ik eerlijk gezegd.
0: Hey, wat ik trouwens heel goed vind, is dat die Gordon, hè, die is 35 kilo afgevallen en die prijkt nu sinds gisteren op de cover van Men's Health. En eerlijk is eerlijk, dat heeft hij knap gedaan.
3: Ik vind dat absoluut, dat mag gezegd worden.
0: Dat, ja. In eerste instantie denk je toch alsof je een Ferrari-sticker op een Fiat Multipla plakt. Maar eerlijk is eerlijk, hij heeft volgehouden en hij ziet er echt geweldig uit.
3: Ja, hij heeft mentaal ook een stukje veranderd. Ik heb zelfs begrepen dat hij vandaag ook weer een soort van vrede heeft gesloten met Aram Baden.
0: Oh, nou, dan moet je uitkijken. Ja, dan moet je uitkijken. Dan moet je uitkijken. Maar goed, fijn dat hij dat gedaan heeft. En, nou ja, een dikke chapeau. Nou ja, dikke, nou is niet leuk. Dikke, een chapeau.
3: Een chapeau.
0: Ja, dat is beter. Ja. En nog wat anders vandaag in het nieuws. Een van de allereerste computers van Apple, de legendarische Apple One, wordt binnenkort geveild en kan een fortuin opleveren.
3: Oh ja.
0: De computer werd gebouwd in 1976, het jaar waarin Steve Jobs, zeg maar, dat bedrijf oprichtte. En ja, en omdat er destijds maar een zeer beperkt aantal van zijn gemaakt, hangt er natuurlijk ook weer een gigantisch prijskaartje aan. En nou, zeker voor de liefhebber, wat denk je?
3: Nou ja, 100.000, 200.000?
0: Nee, €725.000.
3: Zo.
0: Dat is $800.000.
3: Appeltje voor de dorst.
0: Ja, mag je zeggen. Ja, die Steve Jobs die verkocht destijds zijn Volkswagenbusje om zijn Apple-project te financieren. Ja, nu moet hij, denk ik, een heel wagenpark verkopen om er weer een terug te krijgen, denk ik.
3: Maar Steve, gaat dat niet meer lukken?
0: Nee, goed, bij wijze van
3: spreken. Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Begrijp wat ik bedoel. Maar aan de andere kant, het is ook wel weer een koopje. Als je nagaat wat tegenwoordig een losse Apple-lader kost, denk ik, ja,

0: Poldervrouw. Vanuit het huis van de Hollandse hits Radio Noordzee. Op dit moment, ergens in een hele mooie, chique zaal, Kobus,
1: ja,
0: staat Frans Duits.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En presenteert hij de net uitgekomen biografie getiteld Vallen en Opstaan.
1: Oeh.
0: Ik bedoel, Frans heeft een stormachtige carrière. Inmiddels achter de rug en kijkt alleen maar vooruit. Maar speciaal voor dit boek heeft hij ook wat achterom gekeken. En hij is heel open. Dat vind ik maar echt ongelooflijk open en zelfkritisch.
1: Dus echt autobiografisch.
0: Ja, autobiografisch.
1: Okay. Oh, geweldig.
0: Dus we gaan zo proberen om even contact te leggen met Frans. Of hij iets over het boek wil vertellen. En ja, en hoe het vandaag was natuurlijk, hè, bij de officiële onthulling. Want het is, voelt misschien een beetje als de geboorte van een kind of zo. Zou kunnen, toch?
1: Zou kunnen, ja, inderdaad, ja.
0: Nou, zo meteen vragen. Ook Kido van der Graaf en Monique Smit hoor je zo meteen op Radio Noordzee na Drukwerk.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: 100% puur Holland.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1

0: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Goedemiddag, het Radio Noordzee weerbericht. Ja, de komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen is het ook rustig. 'S Morgens mogelijk wel wat mist. In de middag gaat de zon weer schijnen. En wordt het tussen 19 en 23 graden.
13: Radio Noordzee, verkeer.
12: Op dit moment 75 vertragingen op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Beginnen we op de A4, Amsterdam-Rotterdam. Voor Rijswijk Centrum, ruim 20 minuten. Een half uurtje op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Staat een auto met pech voor Oosterbeek. En de laatste op de A16, Rotterdam-Breda, voor Hendrik Ido Ambacht, is je vertraging 3 kwartiertjes. 6:02 in de middagshow.
13: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
12: Met onze eigen Kobus. De komst van een nieuw regeringsvliegtuig blijft voorlopig nog even boven de markt zweven. Volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wordt er minstens nog 3 jaar met de huidige kist gevlogen voordat het huidige toestel vervangen wordt. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat komt naar voren uit de recente uitspraak van het Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Dit gebeurde in een zaak die het zuivelconcern had aangespannen tegen een Spaanse concurrent. En PSV heeft over het afgelopen seizoen een netto-winst van bijna €7 miljoen geboekt. En dat blijkt uit het jaarverslag dat de Eindhovense voetbalclub vandaag openbaar heeft gemaakt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar €55 miljoen.
14: Oh, nou, dat is best...
12: Prima, toch? Lekker zin, hoor.
14: Toch, dat is mooi.
12: Appeltje voor de dorst, Kobus.
14: Kunnen we gebruiken.
12: Kunnen we eens een spelertje halen ergens, toch, of niet?
14: Inderdaad, misschien dat Peter Gillis nog wat van zich kan lenen dan.
12: Oh, die heeft natuurlijk wel wat financiële tegenslagen gehad, natuurlijk.
14: Alle drie van zijn vakantieparken is hij definitief kwijt. Vorige week was er een veiling. Ja. En volgens Omroep Brabant heeft de schuldeiser van Gillis besloten dat de hoogste bieder de parken mogen hebben. Nou, hij had een schuld van 27. 25 miljoen uitstaan.
15: Oh, okay.
14: De veiling heeft 27,3 miljoen opgebracht.
15: Oh.
14: Dan zou je denken, houdt die 3

0: ton
1: ja,
0: over.
1: Dat zou je denken, ja. Nee.
0: Er gaan ook nog veilingkosten vanaf.
1: Oh, dus, ik meen het niet. Nee, joh.
0: Ja. Schiphol ligt onder vuur na een video op social media waarop allemaal rondrennende muizen te zien zijn.
1: Ach.
0: De luchthaven bevestigt dat er na een intensieve zomer sprake zou kunnen zijn van ongedierte op de luchthaven.
1: Oh, ja, nou, ja, nou, sprake, we hebben ze zien rennen.
0: We hebben ze zien rennen, dus nou, zolang er nog geen ratten zijn.
1: Maar dat is een kwestie van tijd. Die lopen overal natuurlijk.
0: Die lopen overal, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: En dan, ja, er komt geen tweede seizoen van de serie Kees Vlodder. Dat heeft Tatjana Simic laten weten bij RTL Boulevard.
1: Oh.
0: De Videoland-serie was een vervolg op de serie Vlodder. Ze speelde de moeder van Kees Vlodder junior.
1: Ja. Ja.
0: Tatjana sluit niet uit dat er ooit nog een serie komt. Oh. Maar dan met haar als oma Vlodder. Dus,
1: als oma, ja. Zeg.
0: Maar
1: ja.
0: Opa, wat doet u nu?
1: Opa, wat doet u nu?
2: 200%.

0: Allee, zijn de drie J's in de middagshow. En je zit in mijn hoofd.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Ja, 6 oktober op de kalender vandaag. Frans Duits beleeft een hele bijzondere, toffe dag vandaag. De biografie, getiteld Vallen en Opstaan, is echt net gepresenteerd.
3: Oh, leuk zeg.
0: Hij is officieel verschenen. En moet jij eens raden, Kobus?
3: Nou.
0: Die wij aan de telefoon hebben.
3: Toch niet Frans Duits, hè?
0: Nou, ik denk het wel, dames en heren. Frans Duits! Frans!
4: Ja! Goedemiddag, mannen.
0: Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag, jongen. Gefeliciteerd overigens met het uitkomen van de biografie.
4: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik moet zeggen, het was een bijzonder moment in mijn leven. En een hele mooie opkomst. De mensen die me dierbaar zijn, die waren er.
0: Ja, mooi.
4: De mensen die er aan meegewerkt hebben, die waren er. Ja, en het is gewoon een prachtig iets, een gegeven, zeg maar, om te weten dat je leven vereeuwigd is op papier. Dus niet alleen de stem, maar nu ook het verhaal achter de... Ja, het merk of slash het product.
0: Jij kiest ervoor in Vallen en Opstaan, bewust eigenlijk, bekies je ervoor, om het geromantiseerde beeld van het artiestenleven een beetje te doorbreken. Dat is wel mooi. Waarom was het juist nu, na 25 jaar in het vak, zo belangrijk voor je om die rauwe waarheid achter het succes te laten zien, Frans?
4: Nee, eigenlijk wel een beetje omdat wat ik vind en merk is dat het tegenwoordig eigenlijk alleen maar... We laten alleen maar zien, het is goud, het is diamant, het is fantastisch. We rijden mooie auto's, we hebben een, weet je wel zo. Dat komt niet aanwaaien. En daar moet je keihard voor knokken, daar moet je keihard voor gaan. En ja, mijn gezegde daarin is van jongens, altijd één keer vaker opstaan als dat je valt. Dan komt alles goed. Dat wil ik eigenlijk wel meegeven aan de mensen eromheen. Ja. Dus de lezers... zien het eerlijke verhaal.
0: Je laat een mooie kant van jezelf zien. Je bent ook zelf kritisch, dat is ook mooi. Was er nou een specifieke hoofdstuk of een bepaalde onthulling geweest waarvan je tijdens de schrijver dacht, ja, moet ik dit er nou wel inzetten, ja of nee?
4: Niet zozeer van de situaties, maar soms wel van, is dit wel interessant genoeg? Vinden de mensen dit wel eigenlijk interessant? Vinden ze dit wel leuk? Of denken ze van, ja, Duits, het is prima met je... Weet je wel zo. Dus dat heb je wel.
0: Ja, ja.
4: Maar op zich... op zich heb ik niks achterwege gelaten.
0: Nee, dat blijkt wel. En ook Marloes, jouw vrouw komt natuurlijk uitgebreid aan het woord. En noemt ook zeg maar bepaalde periodes heel zwaar. Hoe was het voor jou, zeg maar, om haar kant van het verhaal zwart weer terug te lezen? Heeft het je blik op het verleden misschien nog enigszins veranderd door haar bijdrage?
4: Zeker wel, zeker wel. En ik Andries Jelle de Jong, die heeft het boek geschreven voor me.
0: Ja.
4: Wij zaten in gesprek. Die kwam bij mij aan de keukentafel. En ik ook een paar keer bij hem aan de keukentafel. En dat sessies online. En toen zat ik te vertellen van ja, toen ben ik mijn kind geboren. En toen was ik die dag heel blij. En toen had ik dit. Zeg ze, ja, maar je had ook nog... ik weet niet hoeveel haren er op het hoofd van mijn kind zat.
0: Nee,
4: bij wijze van. En dan zat ik de volgende te vertellen van ja. En toen reed ik. En toen zei ze, ja, nee, maar wacht even. We zijn toen vier. En uiteindelijk ontstond daar een soort dialoog. En toen zei ik tegen Anders, is dit gebruikelijk? Nee, zegt hij. Ik zeg, mooi, want ik vind het prachtig wat er nu gebeurt.
0: Ja.
4: Laten we dat gewoon eens opschrijven. Dus uiteindelijk is het ons boek geworden in plaats van mijn boek.
0: Mooi. Nou, het is een aanrader voor iedereen om te lezen. Je hebt hem net officieel gepresenteerd. Frans, je bent fitter dan ooit. Je ziet er geweldig uit. Het verleden is achter je gebleven. Maar de biografie Vallen en Opstaan is een geweldige nalatenschap. Frans, wat was een hectische dag voor je vandaag met de presentatie. Maar onwijs tof dat je nog even de tijd voor ons nam.
4: Ja, graag jongens, dankjewel. En ik kom binnenkort, trouwens, nieuwe liedjes vandaag ook gepresenteerd daar.
0: Ja?
4: Dus ik kom binnenkort, als je het leuk vindt, kom ik weer een keer langs om erover te babbelen.
0: Nou, en of wij dat leuk vinden, we gooien de deur wagenwijd open. Altijd welkom, jongen. Leuk, gezellig.
4: Ik start de motoren. Ben onderweg, jongens.
0: Ja, lekker. Frans,

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: en keukenspecialist.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuis in, mooi wonen.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Avond van 6 uur.
1: Goedenavond. Israël waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden over de hele wereld morgen. Het is dan 3 jaar sinds de Hamas-aanslagen van 7 oktober. Daarbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die daarop volgde zijn volgens waarnemers meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de beoogde hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, zogenoemde box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om in ieder geval naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook de regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, zeer tegen de zin van coalitiepartner VVD. En het OM verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje in Rotterdam heeft mishandeld door haar online onder druk te zetten en op te dragen zichzelf te snijden. Volgens het OM moest het slachtoffer met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven, waardoor ze uiteindelijk littekens opliep. En dan het weer. Vanavond en ook komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen dan is het de voorlopig laatste zonnige dag. Dan afwisselend wolkenvelden en zonnige periode bij zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 48 vertragingen nog op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Kerkdriel heb je bijna 20 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Plaspoelpolder een half uurtje. En de laatste voor nu op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos 20 minuten vertraging.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Beetje geluk heeft een lekkere zussen.
1: Wat een middag met René Verkerk, de Radio Noordzee.
0: Samuel Welten, Russo, Radio Noordzee in de middagshow. En boem, je weet het, deze hele week maak je kans op 2 tickets voor Holland Zingt Hazes. Dat wordt georganiseerd volgend jaar maart. En dan kun je kiezen als je er doorheen komt, hè, natuurlijk. Laat dat voorop staan. Vol vrijdag 5 maart, Rotterdam Ahoy.

0: je doen om deze week de tickets te kunnen winnen? Als je een klassieker hoort van André Hazes, dan heb je meteen Hazes in de Radio Noordzee-app. En dan gaat de rest allemaal wel vanzelf, denk ik.
1: Maar het gaat wel om de hele plaat, een hele plaat van André Hazes.
0: Het is goed dat je dat zegt.
1: Ja, dan denk ik, zeg het er even bij.
0: Het is inderdaad, je moet de hele tune moet je zeg maar tot je nemen. En dan reageer je pas in de Radio Noordzee-app. Zo simpel. Ja, het zijn strenge spelregels natuurlijk.
1: Tuurlijk, maar er zijn ook twee kaarten voor toch wel een bijzonder event.
0: Zullen wij morgen even met Jeroen van der Boom bellen om te vragen voor iedereen die daar nog nooit geweest is, wat je daar nou exact kan verwachten.
1: Jeroen is betrokken, hè, op een of
0: andere altijd
1: manier,
0: betrokken, zit achter de piano, zit lekker te spelen. En het is volgens mij alle edities is die betrokken geweest. Of althans, de meeste.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Nog even wat anders. Heb jij motorfietsen gekozen of niet?
1: Nee, vind ik te gevaarlijk.
0: Vind je te gevaarlijk?
1: Ja. Je bent zo kwetsbaar op een motor, vind ik altijd.
0: Je huppelt wel overal lekker doorheen met al die files tegenwoordig natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Ook dat vind ik gevaarlijk.
0: Vind je ook gevaarlijk?
1: Ik ben altijd bang dat een oude auto toevallig net even iets naar links gaat of iets naar rechts gaat. Ja. En dan of je deur open doet per ongeluk.
0: Als ik jou op de motor zie, zou ik even de deur openzetten in één keer.
1: Oh ja, je weet het.
0: Laatste moment. Oh, sorry. Ik had je niet gezien.
1: Ik vind het gevaarlijk, maar ik kan me voorstellen met die benzineprijzen dat het voordelig is om op de motor te stappen.
0: Dat is het, want de verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is echt naar een record gestegen. Van begin dit jaar tot nu zijn er 20.035 verkocht nieuwe.
1: Zo.
0: Ja, allemaal geregistreerd en daarmee al meer motoren verkocht dan over heel 2025. Dus dat gaat in één keer heel, heel hard. Ja, maar ja, oké. Niets straalt meer dominantie uit dat tijdens de ochtendvergadering je natgeregende motorhelm met een luide klap op de vergadertafel te leggen. Te laten zien dat jij in ieder geval wel de files hebt verslagen. Zo is het ook nog eens eventjes, hè?

0: Het is Sherry-Ann.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: En niets is alleen in de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, het is weer zover. Dit is altijd een leuk moment om zeg maar met. Je kan dit ook met het hele gezin spelen. Als je klaar bent met het diner. Nog even aan tafel, weet je wel.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Voordat alles naar de keuken wordt gebracht. Dat je nog even de quiz meepakt. Dat verbroedert een beetje, toch?
2: De Reneder Popquiz.
0: Ja, is heel leuk. Ik vind het echt geweldig. En ja, het is ook weer een mooie reden om de Radio Noordzee app open te zetten. Want die heb je namelijk nodig om zo meteen mee te kunnen strijden. Kobus, wat zitten we vandaag in de quiz eigenlijk?
2: Nou, we zitten vandaag, je zou het niet zeggen, maar al in dag 3 van de World Space Week.
0: Ja,
2: dus dat klinkt heel internationaal, dat weet ik. Dat heeft met ruimtevaart te maken. Het is eigenlijk een week waarin stilgestaan wordt bij de viering van de ruimtevaart en de sterrenkunde.
0: Oh, ja.
2: En toen dachten we, hey, sterren, vandaag een vraag uit het nummer Als sterren aan de hemel staan van Frans Bauer.
0: Oké, laten we eerst even een stukje luisteren, want jij hebt, als het goed is, heb je weer.
2: Er is weer wat weggebeld
0: of gepiept, inderdaad. Ja. Dus daar komt hij uit.
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd, Kobus.
1: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Neder Popquiz.
1: Ja, wat is het, hè? Wat is het?
2: Dan
1: ja.
2: weet ik wat ik wil. Dat is A, twee nasi goreng en een lumpia. B, alleen maar jou. Ja. Of C, afvallen.
1: Afvallen, ja. Je hoopt toch dat het A is?
2: Je hoopt dat het A is.
1: Dat is altijd lekker. Dat is gewoon prima, weet je wel. Twee nasi goreng en een lumpia. Daar is niks mis mee. Maar ja, het kan ook alleen met jou zijn. Het kan ook afvallen zijn. Ja, de Radio Noordzee-app openen. Helemaal rechtsbovenin zie je dat mooie WhatsApp-embleem. Daar klik je op en dan laat jij jouw antwoord achter. A, B of C. Twee nasi goreng en een lumpia. Dat is A. B, alleen maar jou. Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Of zeg je nee, het is C, het is afvallen. Laat vooral even weten, A, B of C. Er wacht jou wat moois. De klompjes, sleutelhanger en natuurlijk de koffiebeker van Radio Noordzee, gemaakt door Mok Koning. Zet jouw naam op de mok. Nou, dat is toch een sieraad in elke keuken.
2: Mooi.
1: A, B of C in de app van Radio Noordzee. Dit is De Dijk.

0: trots of een beetje verliefd. Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat weet ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deals die je niet mag missen.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 22 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: Het staartje van de dinsdagspits. Er staan er nog 13. Dit zijn de drie belangrijkste op het ogenblik. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond heb je nog een kwartier vertraging. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem bij Maasbrug. 10 minuten. En ook 10 minuten op de A76 tussen Geleen en Keulen. Ter hoogte van Duitsland.
2: Duitsland!
0: Dat zeg ik.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Maarten Steendam, Maarten!
4: Ja. Goedenavond, mannen.
0: Nu vonden wij het altijd zo fijn dat als je bij ons in het huis van de hits bent, dat je dan even kan gaan zitten. Omdat je natuurlijk s'avonds tijdens de uitzending moet staan.
4: Moet ik al staan.
0: Maar nu hebben we een stoel die gaat niet meer omhoog. Nou, er zijn wel meer dingen die je omhoog gaan in deze studio, kan ik zeggen. Maar in dit geval gaat het om de stoel, Maarten. Dus moet je nu ook bij ons al gaan staan?
4: Ja, maar toch... het voelt eigenlijk wel lekker alsof ik achter een deskje sta. Ik kan hier ook een beetje mijn buik zo achter verstoppen. Een beetje wijdbeen zo. Ja, heerlijk.
0: Ja, heerlijk, jongen. Nou, vanavond is het weer bal, hè, om 10:30.
4: We hebben weer een prachtige mix van onderwerpen, kan ik je vertellen. Onder andere gaan we het hebben over roken. Er is natuurlijk heel veel getoe over dat we naar een rookvrije generatie moeten. Maar ja, ondertussen zijn er wel allemaal mensen op Instagram die dan dat promoten. Bekende jonge BN'ers, zeg maar, die gewoon met een peuk zitten. Misschien herinner je S10 nog.
0: Oh ja.
4: Die had met een middelvinger en dan een sigaret in. Ja, daar vinden mensen natuurlijk wat van. Hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? En moeten we dat eigenlijk voor elkaar krijgen? Is het haalbaar?
0: Het blijft een teer onderwerp, zal ik maar zeggen.
5: Ja, er is natuurlijk een campagne begonnen, hè? Van vepen krijg je een slappe banaan. De acne-aardbei heb ik ook gehoord voorbij.
4: Dat mag ook al niet meer.
0: Nee, je kunt met een slappe banaan altijd nog faken. Natuurlijk.
4: Nou, een van de ideeën is trouwens dat overal in Europa sigaretten bijvoorbeeld hetzelfde moeten kosten. Ja. Nou, dat lijkt me al heel ingewikkeld om te halen.
0: Maar... Nou ja, kijk, als je het hier wat kost hier een pakje check?
5: Ze waren van naar de €27,50 voor één pakje.
0: En net over de grens? Over de grens scheelt gewoon.
5: Als je naar Duitsland gaat, €15,50. Ga je naar Luxemburg, €12,30. Ga je naar Fuerteventura, betaal je €6,50. Welkom in één Europa, dames en heren.
0: Een beetje gek, of niet? Ja,
4: succes daarmee, zullen we zeggen.
0: Ja.
4: Verder, een verhaal in de categorie. Nou, dan kun je zeggen, dat heb ik maar mooi alvast in Hart van Nederland gezien. We hebben een heerlijk verhaal over een jonge vrouw die een heel lief initiatief voor postbodes heeft bedacht.
0: Ja.
4: Want ja, die lopen maar door weer en wind met alles te sjouwen. En ik ga er niet te veel over vertellen, maar het is echt hartverwarmend. En er is een postbode die is door haar geweldig in het zonnetje gezet, zullen we maar zeggen.
0: Leuk.
4: En ze kan daarmee morgen een hele mooie prijs winnen, heel veel geld winnen.
0: Oh, wat mooi.
4: Ze is een van de ijzers in het vuur, dus dat zou ik zeker kijken.
0: Je maakt het wel spannend.
4: Ja, dat is precies wat ik hier moet doen.
0: Wij zijn nu ook bezorgd, Maarten.
4: En we hebben nog een leuk verhaaltje in de categorie leuk idee, uitvoering minder. Kijk, de meeste mensen die even weggaan, die hangen gewoon een briefje op de deur van ik ben zo weer terug of iets. Maar een Haagse kunstenaar, die was afwezig tijdens de open atelierroute.
0: Oh ja, ja.
4: En ik zei het al, hij is een kunstenaar, dus hij dacht, oh, dat is leuk, ik ben er niet, daar ga ik wat kunstigs mee doen.
0: Ja, ja.
4: Ik ga laten lijken alsof ik dood ben.
0: Oh,
4: dus wat had die man gedaan? Die had allemaal lege pakketjes in de brievenbus gedaan. En die had binnen, achter de bank, een paar laarzen neergelegd.
0: Oh nee.
4: Spijkerbroek eroverheen. Dus als je daar naar binnen door het raam tuurt, dan leek het alsof er iemand dood achter de bank lag.
5: Dat was een koud kunstje. Ja.
4: Maar wat denk je? Open atelierroute. Dus die mensen die komen daar langs.
0: Och jezus.
4: Die kijken naar binnen. En die zien dat dus liggen. En die bellen de politie natuurlijk. Want pakketjes in de... En die komen met een hele batterij mensen. En een stormramp. Dus die beuken die deur in.
0: Ja.
4: Nou, zien ze dus een lege spijkerbroek en
0: dat
4: een paar lege schoenen.
0: We
4: hebben de buurt gesproken. En ook deze kunstenaar zelf.
0: Ja, buurtje natuurlijk wel weer geschrokken. Hè, natuurlijk. Een rel in de buurt. Natuurlijk altijd goed om dan even wat mensen daar te spreken. Nou, laat ik het zo zeggen. Wat een show, Maarten. Vanavond. Ja. Het is niet normaal.
4: Zep is zinloos, zei ooit Jack Spijkerman. Dat geldt voor ons ook.
0: Het is, denk ik, Kobus, de juiste balans tussen de lach en de traan. Hè?
5: Ja, inderdaad. Ik zit te vechten tegen...
0: Ik zie het.
5: Ja, ik zit eigenlijk overal tegen
4: te vechten. Je hebt sowieso zakdoekjes nodig. Ja, ik ga ze wel even zoeken voor.
0: Maar dat is niet voor de tranen, kan ik je melden. Maarten, bedankt. Mooie avond.
4: Werkse mannen.
0: En tot de volgende. Dank je.

0: is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Dommie, René Vroeger, bon gepakt.
2: Radio Noordzee, René der Popquiz.
1: Nou, kom eens, gaan we eens even een klein rondje bellen, denk ik.
3: Ja.
1: Of we een kandidaat kunnen regelen voor vanavond.
4: Met Erik Blom.
1: Erik, met jouw allerbeste vrienden, met Kobus en René van Radio Noordzee.
4: Goedemiddag.
1: Welkom bij de club, jongen.
4: Ja, dankjewel, leuk.
1: Ja, hey, maar vermaak jij je ook zo met die nieuwe Radio Noordzee-app? Die is goed, hè?
4: Altijd heerlijk.
1: Ja, ja, je hebt altijd al die hits bij je. Je kan van alles kwijt. Je kan onaardig tegen ons doen, maar ook aardig. Het maakt niet uit als je maar gebruik maakt van die app, hè, Erik?
4: En dat doen we. Dat of overdag, ja. In de auto, altijd. Heerlijk.
1: Ja. Je hebt er nu ook weer gebruikt. Ja, Kobus riep het al even. Het is de derde dag in de World Space Week. Wat is jouw sterrenbeeld eigenlijk, Erik?
4: Boogschutter.
1: Oh, dat is altijd goed. Boogschutter. Dus je bent binnenkort aan de beurt.
4: Ja, dat duurt niet een week of zes.
1: Wanneer ben jij jarig?
4: 25 november.
1: Oh, daar zitten we vlak na elkaar. Lekker is dat. Geloof jij ook in astrologie, of niet?
4: Een beetje.
1: Oh, een beetje.
4: Ik moet zeggen dat ik het niet... Ik zeg niet helemaal niet, maar ja, ook wel een beetje.
1: Een beetje?
4: Ook wel een beetje.
1: Ja, Kobus.
3: Nou, ik ben een ram.
1: Jij gelooft er niet in?
3: Ik geloof er niet echt in.
1: Nee, ik geloof er ook niet in. Maar dat is typisch iets voor een boogschutter.
3: Kom maar niet in te geloven.
4: Ja, ook voor een ram, hè. Dat kan ook.
1: Ja, voor een ram. Zeg, wij hebben Frans Bauer even te grazen genomen. Ik laat jou nog even de opgave horen, Erik. Daar gaan we. Let op, hè. Ja. Dat is waar het om gaat vanmiddag.
2: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Wat ik wil, dat is A2 nasi goreng en een lumpia. B alleen maar jou. Of C afvallen.
2: Ik ga voor antwoord B. Alleen maar jou.
1: Antwoord B alleen maar jou. Laten we het even checken, Erik.
0: Radio Noordzee.

0: sieraad voor in jouw keuken. De nieuwe koffiebeker met jouw naam erop gemaakt door Mokkoning. Die heb je te pakken.
1: Superleuk.
0: Lekker. En natuurlijk ook de klompjesleutelhanger. Komt zo snel mogelijk naar je toe, Erik.
1: Hartstikke leuk. Super bedankt.
0: Nou, jij was een gezellige kandidaat. En blijf hem gebruiken, hè, die mooie app.
1: Dat gaan we doen. Jullie bedankt en een goede uitzending.
0: Fijne avond.
1: Jullie ook. Doei.

0: ik ons liedje hoor.
1: En de Troubadours in de middagshow, Radio Noordzee en ons liedje. Hey, kijk nou, 7:10, zullen wij er maar een punt aan gaan draaien komen?
2: Gaat het snel, man.
1: We hebben toch, denk ik wel weer, zo'n beetje alles gegeven op deze
2: nou, te veel zelfs.
1: Zeker, en dan moeten we de hele week nog, hè. Waar is het woord balans in één keer gebleven? Inderdaad, we gaan...

0: aan de benzinepomp ooit was, de gemiddelde automobilist is dus nu €1.550 per jaar kwijt aan tanken.
1: Zo.
0: Ja, ja. De pompbediende vraagt nog net niet om een intentieverklaring van je werkgever. En drie recente loonstrookjes als je de koets komt volgooien. Maar die kant gaat het bijna wel uit. Het is echt niet normaal, wat een geld.
1: Jongen,
0: bizar. Kom eens, wij laten een grote leegte achter, maar melden ons morgen.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé... op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: De grootste energieslurpers in huis...
11: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
26: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet kleine spaarders geen extra belasting laat betalen. En het geld daarvoor moet van de erf- en schenkbelasting komen. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen dat. Maar daar is de VVD niet blij mee. De Kamer wil ook geen belastingverhoging voor werkenden. Een 20-jarige man uit Purmerend wordt ervan verdacht een 16-jarig meisje online te hebben gedwongen zichzelf te verwonden. Volgens het Openbaar Ministerie moest ze onder meer zijn gebruikersnaam in haar lichaam snijden. Ook zou hij haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar te verspreiden. De lessen op Franse middelbare scholen worden deze week geschrapt, zegt de Franse premier. Op de scholen kan dan overlegd worden over de eisen van leerlingen en leraren die klagen over te volle roosters en slecht onderwijs. Protesten daartegen liepen de afgelopen dagen op veel plekken uit de hand. De Franse premier vindt dat er naar de leerlingen geluisterd moet worden. Realityster Peter Gillis is 3 van zijn vakantieparken definitief kwijt. Vorige week was er een veiling en volgens Omroep Brabant heeft de schuldeiser van Gillis besloten dat de hoogste bieders de parken mogen hebben. Gillis had 27 miljoen schuld uitstaan. De veiling heeft 27,3 miljoen opgebracht. Maar daar gaan de veilingkosten nog vanaf. En dan nu nog het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht kan er weer mist ontstaan. Bij minima net onder de 10 graden. Morgen lost de mist snel op. En dan is het zonnig. Tot de avond droog. En op veel plekken nog boven de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking. Ah!

0: Producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week, John.

0: toppers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: De prijs.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet kleine spaarders geen extra belasting laat betalen. En het geld daarvoor moet van de erf- en schenkbelasting komen. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen dat. Maar daar is de VVD niet blij mee. De Kamer wil ook geen belastingverhoging voor werkenden. In het centrum van Rotterdam is aan het einde van de middag geschoten. De schutter vluchtte daarna met een auto. Ook degene op wie mogelijk werd geschoten is vertrokken. De politie denkt dat die persoon niet is geraakt en zoekt naar allebei. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen een 34-jarige vrouw voor doodslag op haar baby. Volgens het OM heeft ze haar zoontje van 10 maanden zo hard door elkaar geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed later in het ziekenhuis. De vrouw ontkent en zegt dat haar zoontje is gevallen. En Lionel Messi neemt vannacht afscheid van de nationale ploeg van Argentinië. De 39-jarige voetballer speelt tegen Benin zijn laatste interland. In een afscheidsvideo zegt Messi dat hij alles heeft gegeven en in vrede vertrekt. Messi werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië. En dan nu nog het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Morgen lost de mist snel op en dan is het zonnig. Tot de avond droog en op veel plekken nog boven de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, uit een broodje.

0: 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Teruglevering kosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
20: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Artsen waarschuwen volgens de AD voor de zeer giftige groene knolamaniet. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. De knolamaniet komt voor in Nederlandse bossen en kan lijken op een eetbare soort. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor een inbraakgolf in Rotterdam. Ze worden verdacht van inbraken in bijna 20 huizen sinds februari. Volgens de politie opereerden de 2 los van elkaar. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In Frankrijk worden vanaf morgenochtend de lessen op middelbare scholen geschrapt. Dat heeft de Franse premier gezegd na ruim een week van scholierenprotesten en rellen. Scholen krijgen zo tijd om met elkaar in overleg te gaan. Dinsdag werden opnieuw meer dan 480 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten en andere handhavers gewond. En dan nu nog het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en droog met ruim 20 graden. En lokaal kan het zelfs 25 graden worden. En dan nu nog het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Morgen lost de mist snel op en dan is het zonnig. Tot de avond droog en op veel plekken nog boven de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
5: Oh. Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de

0: daarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Kledingsite ASOS bevestigt dat kwaadwillenden mogelijk toegang hebben gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten. Het gaat onder meer om namen en contactgegevens. Wachtwoorden en betaalkaartinformatie zijn volgens de kledingwebshop niet getroffen. ASOS onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De politie heeft dinsdag een 26-jarige man aangehouden voor een aanslag op een woning in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. De verdachte kon na nieuwe informatie worden opgepakt in Limburg. Een andere verdachte werd in 2021 al veroordeeld voor de aanslag. In Frankrijk wordt een agent vervolgd nadat een 14-jarige jongen zwaar gewond raakte tijdens de scholierenprotesten. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen verloor veel tanden en brak zijn kaak. Volgens justitie was het optreden van de inmiddels geschorste agent buitenproportioneel. Artsen waarschuwen volgens het AD voor de zeer giftige groene knolamaniet. In 1,5 week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en kan lijken op een eetbare soort. En dan nu nog het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met ruim 20 graden. Lokaal kan het zelfs 25 graden worden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken.
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl.

0: eerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.

0: welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Kledingsite ASOS bevestigt dat kwaadwillenden mogelijk toegang hebben gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten. Het gaat onder meer om namen en contactgegevens. Wachtwoorden en betaalkaartinformatie zijn volgens de kledingwebshop niet getroffen. ASOS onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Even een sigaretje opsteken of de vapor bijpakken in de buurt van een school? Als het aan de VVD in Amsterdam ligt, mag dat straks niet meer. Dat meldt AT5. De partij wil een rook- en veepvrije zone van 50 meter... rond basis- en middelbare scholen. Ook wil de VVD harder optreden tegen de verkoop van illegale vapes... en moet het voor jongeren makkelijker worden om hulp te krijgen bij het stoppen. Een ambulancemedewerker in Rotterdam is dinsdag gewond geraakt... bij een botsing met een auto. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt... en reed met zwaailichten en sirene. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt maakt het goed. Ga je vanaf donderdagavond de weg op in Limburg? Houd dan rekening met flinke vertraging. Daarvoor waarschuwt het Zuiderland Ziekenhuis. De A2 is tot maandagochtend helemaal dicht tussen Kerensheide en het Vonderen vanwege werkzaamheden. De extra reistijd kan volgens Rijkswaterstaat oplopen tot meer dan een uur. En dan nu nog het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en droog met ruim 20 graden. Lokaal kan het zelfs 25 graden worden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Waarom verdom?
3: Simyo.
4: Vaarwel, zal weer eens regelen. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a world! And give you a world!
14: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Ja, dit is Campina Melk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In Amerika is de ter dood veroordeelde Christa Pike na haar mislukte executie weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laat haar advocaten weten aan ABC News. Christa Pike zou vorige week met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Sindsdien was ze buiten bewustzijn en lag ze aan een beademingsmachine. In Rotterdam is een ambulancemedewerker gewond geraakt bij een botsing met een auto. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt en reed met zwaailichten en sirene. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt maakt het goed. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in Zweden is een gewapende man neergeschoten door de politie. Volgens de Zweedse omroep SVT was de man agressief en had hij een mes bij zich. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie aanwezig in het paleis. Lionel Messi neemt vannacht afscheid als international. Om 1 uur Nederlandse tijd speelt hij zijn laatste interland voor Argentinië. Het gaat om de wedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad heerst er een echte Messi-gekte op straat. Zo'n 85.000 fans zullen in het stadion hun sterspeler straks voor het allerlaatst toejuichen. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op en wordt het op veel plekken nog een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Nu veel mensen een herfstwandeling maken, slaan artsen alarm om de groene knolamaniet, een zeer giftige wilde paddenstoel. Dat meldt het AD. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou eraan zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en lijkt op een eetbare champignon. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in Zweden is een gewapende man neergeschoten door de politie. Volgens de Zweedse omroep SVT was de man agressief en had hij een mes bij zich. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie aanwezig in het paleis. In Amerika is Christa Pike, die haar executie overleefde, weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. Christa Pike zou vorige week met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw, ruim 30 jaar geleden. Lionel Messi zwaait af voor Argentinië. Hij speelt op dit moment zijn laatste interland tegen Benin in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad heerst er een echte Messi-gekte. 85.000 fans zitten nu in het stadion om hun sterspeler voor het allerlaatst toe te juichen. Ook David Beckham is gesignaleerd voor Messi's afscheidswedstrijd. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op en wordt het op veel plekken nog een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

rode rozen, de kleur van liefde, van de leer.

veel van bloed en oorlog om ons heen werken.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. De politie heeft afgelopen avond in Hoogeveen 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum van de Drentse stad. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. Dat gebeurde nu weer. Daarom werden de jongeren op straat gefouilleerd om te checken of ze vuurwerk bij zich hadden. Maandagavond werden ook al 8 minderjarigen gearresteerd. Nu veel mensen een herfstwandeling maken, slaan artsen alarm om de groene knolamaniet, een zeer giftige wilde paddenstoel, dat meldt het AD. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou eraan zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en lijkt op een eetbare champignon. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Krista Pike gaat gebeuren. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden op 102-jarige leeftijd. In de jaren 50 speelde ze in klassiekers als North by Northwest van Alfred Hitchcock en de film On the Waterfront met Marlon Brando. Hiervoor won ze een Oscar. Zelfs op hogere leeftijd bleef ze actief in Hollywood. Zo won ze een Emmy Award voor haar rol in de serie People Like Us in de jaren 90. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Als de mist oplost, wordt het een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur